de volgende gaan we naar de Kroatische DJ Matroda. Misschien niet de allergekendste naam, maar hij maakt wel heel goede muziek. Eind september bracht hij 4 nieuwe tracks uit en daar pik ik er eentje van uit. Nights With You, samen met Sudakov. Een diepe house track met een vleugje jaren 80, gecombineerd met een moderne clubsound. Echt heel erg tof. Geniet ervan.

hoorde Open Wide van Justice en DJ Hyperactive. Afsluiten doe ik met eentje die pas deze week uitkwam. Scott Forshaw ging samen met Holophonic en Booted aan de slag met de iconische track We Are Your Friends en gaf hem een volledige eigen draai. Geniet ervan en heel graag tot volgende week. Bye bye.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: van 6 uur. Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
1: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Pompi.
1: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
0: Oh.
1: Met ons gamma pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met gamma.
4: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.
6: Q Music.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een zeer goedemorgen. Het is iets voor 7 nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemorgen. De Rode Duivels hebben een derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Door bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, we hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden.
2: En een heel erg goedemorgen. Op dit moment nog geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens een beetje stil zou staan, het gaat niet lang duren.
5: Music. Robbe Petitjean.
2: Justin en Sam Harper die zorgen voor de energie. En TT die gaat je eerst even tot rust brengen met The Fate of Ophelia.

0: Hopla, lekker veel energie met Justin en Sam Harper. Goedemorgen.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: En de leden van de club die zijn present. Petra uit Roeselaar die is erbij zoals elk weekend. Goedemorgen Petra. En ook Justine en Heidi die zijn opgestaan. Als jij ook al wakker bent op deze heerlijke zaterdag, steek je hand op en laat weten wat het plan vandaag is. Hè. Ik begin toch serieus van te worden van Mark van Bommel. Onze nieuwe bondscoach is goed bezig. Hè. 3-0 tegen Turkije gisteren. Oké, het is de Nations League. No one cares. Maar toch, fantastisch om een Kevin De Bruyne te zien die zo in vorm is. Twee prachtige goals. We gaan dat goed doen. Dat komt nog helemaal goed met die rode duivels. Zaterdagochtend, die zetten we trouwens best in met goede muziek. Jamie Miller, die moet je leren kennen als je hem al niet kent. Hè. Stevig aan het stijgen in de Q-top 40. Fenomeen op de TikTok, die Jamie Miller. En je moet die man eens googlen op Google afbeeldingen. Want ik kan er niet aan doen, maar die kerel die lijkt keihard op Avicii. Het is muzikaal iets helemaal anders, maar zijn gezicht... 2 druppels water, echt.

0: blijkbaar ben ik de enige die vindt dat Jamie Miller op Avicii lijkt. Ik vind dat echt. Heeft zelfs dezelfde moedervlek, maar goed, ik ben de enige. Dirk uit Ichteren die vraagt of ik een zware avond gehad heb gisteren. Nee, Dirk. Ik weet niet, misschien hoor je iets. Ik heb een aft in mijn mond. Misschien is het dat. Ik ben afgelopen week ziek geweest en heb ik altijd een aft van het immuunsysteem dat dan verzwakt is. Dus besef, elk woord dat ik uitspreek doet heel veel zeer, maar ik doe wel mijn best. Goedemorgen, heel veel commotie afgelopen week, want de kinderopvang in Vlaanderen wordt voor heel veel gezinnen duurder. Ik lees in de kranten ook over de Rode Duivels, hè, en de prachtwinst tegen Turkije, 3-0 gisteren. Heel goed gedaan. Het is 3 oktober, maar op 3 oktober zijn er in de geschiedenis ook heel wat dingen gebeurd. Zoals bijvoorbeeld, even terugspoelen, 3 oktober 1990, want dat is de hereniging van Duitsland. Oost- en West-Duitsland wordt dan gewoon terug Duitsland, na de val van de Berlijnse muur. Nog steeds ook de nationale feestdag van Duitsland, 3 oktober. Ook op 3 oktober wordt Zlatan Ibrahimovic geboren, wereldberoemde Zweeds voetballer, topscorer ook voor het Zweedse elftal. Niet altijd even sympathiek, die man. Hij zei bijvoorbeeld ooit dat het vrouwenvoetbal dat dat niet echt de moeite is. Nu, de vraag is, de geboorte van Ibrahimovic, was dat vroeger of later dan 1990? Dat mag je mij laten weten via de Q-app en dan speel jij zo meteen misschien mee met vroeger of later. Zlatan Ibrahimovic.
1: Ja.
0: Is die vroeger of later geboren dan 1990?

0: Blue and All Rise. Mondharmonica. Waar zelfs Toet Stielemans jaloers op zou zijn. Zometeen Eva Max.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: LBS!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
14: Voor mij 2 grote met mayonaise.
13: Mm-hmm.
14: En dan ook nog 2...
13: Was dat alles meneer?
14: Geef mij ook nog 1...
13: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
14: Ja, en currysaus.
13: En dat is voor hier op te eten? Of?
14: Nee, het is voor...
15: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
17: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
18: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
19: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan?

0: dit is toch goed, Martin? Fantastisch. Voor mij ben je dan een professionele speler. Martin, voor je mag gaan darten, duiken we even samen in de geschiedenis van 3 oktober. We gaan dus naar 1990. Op 3 oktober 1990 is er de hereniging van Duitsland. Oost- en West-Duitsland worden dan terug gewoon Duitsland. Ook op 3 oktober wordt Ibrahimovic geboren. Wereldberoemd Zweeds voetballer, topscorer voor het Zweedse elftal. Maar was dat vroeger of later dan in 1990?
1: Vroeger.
0: Dat is correct. Zlatan Ibrahimovic is geboren op 3 oktober 1981 en is vandaag dus 45 jaar oud geworden. Dag op dag. Op 3 oktober grote controverse in Amerika, want Sinead O'Connor die is de gast in Saturday Night Live, humoristisch programma. En wat doet die gekke Sinead plots? Zij scheurt een foto van de paus in twee. Daar kunnen ze in Amerika uiteraard niet mee lachen. Het was om toen al eigenlijk seksueel misbruik in de kerk aan te kaarten, dus ze had wel een reden om dat te doen. Ze bleek ook later gelijk te hebben. Was dat vroeger of later dan de geboorte van Ibrahimovic, dus vroeger of later dan in 1981 dat gebeurde?
1: Later.
0: Dat is absoluut ook correct, want het was op 3 oktober 1992. En dan jouw laatste opgave. Dag op dag op 3 oktober wordt deze straffe zangeres geboren. Gwen Stefani, die is vandaag dus jarig. Ja. Bekend van No Doubt, later ook van haar solo-carrière. Maar Gwen Stefani, is die vroeger of later dan in 1992 geboren?
1: Later.
0: Jij zegt later. Oh, het is fout, maar je wou je nog verbeteren, hè?
1: Ja, ze is geboren
0: op 3 oktober 1969. Vandaag 57 geworden, dat zou je toch niet zeggen?
1: Ja.
0: Martin, weet je wat Gwen Stefani doet als ze jarig is?
1: Nee.
0: Dan doet hij altijd van woehoe en wee-oe. Ik vind dat een beetje raar, maar het is een traditie. Martin, geniet nog van je dag.

0: Happy birthday, Gwen Stefani. Yeah! Bart, goedemorgen. Mooie overwinning van de Rode Duivels gisteravond, hè?
1: Ja, 3-0 tegen Turkije met 2 doelpunten van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. En toch was bondscoach Mark van Bommel niet helemaal tevreden. Volgens hem lieten de Rode Duivels te veel ruimte, waardoor Turkije ook verschillende keren gevaarlijk kwam opzetten. Maar goed, een knappe 3-0 en de 3 punten dus. In onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk staat aan

0: leiding met 7 punten. België staat tweede met 6 punten. Maandag staat Frankrijk-België op het programma. Het zal wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans zijn. Zij zijn geschorst wegens hun tweede gele kaart in deze campagne. En in Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden.
1: Luisteraar, laat weten dat op de E34 richting Antwerpen ter hoogte van Turnhout de snelweg volledig afgesloten is. En dat door een ongeval.

0: welke schijf dit? Bebe Rexha en Faithless, New Religion.
1: 7:55.
0: En het wordt dit weekend nog even genieten, lieve vrienden, van het mooie weer. Lekker nazomeren, want zowel vandaag als morgen 20 graden. En dan begint de herfst.

0: Ludo uit Schoten. Die laat weten dat hij gaat wandelen vandaag. Wel, Ludo, het goede nieuws is, je muts en je sjaal die kan je nog even thuis laten. Hij vraagt ook of ik de goede platen kan voorzien voor tijdens zo'n wandeling. Ik vind dat een moeilijke vraag, Ludo, want ik weet niet wat jij juist goed vindt. Ik weet wel dat dit misschien wel fijn is om op te wandelen. Ella Langley, echt een fenomeen. Hè. Choose in Texas heeft alle records verbroken. Het record bijvoorbeeld van All I Want for Christmas van Mariah Carey. Als meeste weken op één in de hitlijst in Amerika. Want Mariah Carey stond 22 weken op één ooit. En Choose in Texas, nu al 23. Hoor je zo.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik wel, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milking.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds better with you.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
14: In Libelle naar...
15: De 5 beste looks van nu.
14: In Feeling of naar...
15: De hotste adresjes in je buurt.
14: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
17: Hallo.
16: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
17: Ja, ik wil autotechniek studeren.
16: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
17: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
16: Ja.
17: En dan krijg ik misschien wat centjes.
16: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
18: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
19: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
20: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
21: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
22: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
23: Go yellow!
0: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.

Choosing Texas, maar jij moet niet kiezen voor Texas. Jij moet kiezen voor Brussel. En kiezen tussen drie data. Tenminste, als je Clouseau wil gaan zien. Want je voelde het al, hè. Die flappies van Clouseau, die hadden gezegd, we gaan één keer Koning Boudewijn en Stadion doen. Nee, nee, dat is ondertussen al drie keer. 4, 6 en 8 augustus. Dat zijn de data. Daartussen moet jij kiezen. En ik denk dat ik weet, ik hoop dat ze niet luistert, maar ik denk dat ik weet dat ik ons moeder voor haar verjaardag cadeau ga doen. Zullen tickets voor Clouseau zijn dit jaar. En dans, goedemorgen.

Blijkbaar heb ik de data van de Clouseau-concerten fouten gegeven. Goh ja, kijk, dat kan je nog even opzoeken. Hè. We hebben nog tot ergens in augustus om tickets te fixen. Ons moeder heeft wel net gestuurd dat ze toevallig aan het luisteren was en dat ze graag dus naar Clouseau wil voor haar verjaardag. Misschien moeten we dat met z'n allen doen. Gewoon alle mama's trakteren op tickets voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Die zijn daar zot van, jongens. Dat is een topcadeau.

gisteren keihard gewonnen tegen de Turken. Ze hebben goed gedaan, onze rode duivels. Eran Demirci, ik weet niet of je hem kent, dat is een comedian met Turkse roots. Die heeft iets heel grappig gepost op Instagram. Hij heeft gepost 3-0, België-Turkije. Breaking news, kebab vanaf morgen 3 euro duurder. Niet doen, hè, mannetjes. Dat zou ik heel erg vinden. Dit is

0: St. Clair in the Love Generation. Het is de weekend van de klant trouwens. Ik ga straks vertellen over een lokale handelaar. Ik heb een zotte winkel ontdekt bij mij in de buurt. Zo'n winkel waarvan je denkt, allee jong, dat dit nog bestaat.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100%. Met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
6: Mata.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Code Yellow!
0: Een zeer goedemorgen, het nieuws vannacht krijg je van Bart.
10: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
11: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
10: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, wat de officiële naam is van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen zal dragen. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat melden Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Hoort bondscoach Mark van Bommel.
12: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
10: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maximaal tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
13: Music. Robbe Petitjean.
0: Bruno die heeft heel wat in zijn mars. De man kan zingen, kan dansen en jouw zaterdag goed op gang trekken. On My Soul.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Goedemorgen, lieve weekendvriendjes.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Aanwezig en present in het clubje van weekendvrienden Elke uit Jabbeke. Die is wakker, die gaat zo meteen wandelen met de honden. Kimberly, die is onderweg naar Keulen voor de marathon daar. Heel veel succes, Kimberly. En Jacob uit Antwerpen, die is vanochtend vroeg al aan het werk bij Q-Team. Dat is ook met een Q, zoals Q-Music, dus ik voel wel enige connectie. Maar Q-Team, dat is dus een bandencentrale. Het is daar ook weekend van de klant, laten hij weten. Je krijgt donuts bij je bandenwissel. En ik denk dan, ah ja, donuts, omdat dat lijkt op een band, hè, dat is ook rond met een gat in. Het was bij mij de week van de herontdekking van de lokale zelfstandigen. Het is echt waar. Ik ben door in een paar zaken geweest die mij aangenaam verrast hebben. En waarvan ik dacht, amai, ik ben blij dat dit bestaat bij mij in de buurt. Zoals de beste frituur waar ik ooit in heel mijn leven al geweest ben. Het was bijna een magische ervaring. Ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar ik ga het toch doen. Frituur, transport, internat. Toevallig beland, maar mannetjes, dat waren goede frieten. Niet duur, niet fancy, niet chic, daar lag geen... Dat was gewoon wat dat moest zijn. En vooral, belangrijk, ze lagen niet zwaar op de maag. Want je kan dat soms hebben, dat je zo frieten gaat eten en dat je daar dan mottig van bent, totaal niet. Ik vond het fantastisch. En je hebt nog zo van die plekken, hè. Mijn vriendin, haar schoenen die waren stuk deze week. Dus ik snel gezocht op Google Maps naar een schoenenmaker. En dan ben ik bij schoenenmaker André beland. Dat is een verwarde oude man. En die heeft die schoenen gerepareerd voor 6 euro. 6 euro, waar vind je dat nog? Ik zal het je zeggen. Bij een kleine lokale zelfstandige. Die moeten blijven bestaan en we moeten die steunen. Zeker tijdens het weekend van de klant. Hetzelfde met lokale artiesten, hè?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Die moeten we ook steunen, zeker als die een mooie boodschap verspreiden. Berren en loving each other.

0: Onze goede vriend Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Het is bijna 8:20. Het is weekend van de klanten en je moet je lokale zelfstandige of handelszaak, je moet die steunen, hè, die moeten blijven bestaan. Ik heb zo deze week een keigoeie frituur ontdekt bij mij in de buurt. Waar je een klein pak bestelt en gewoon een gigantisch pak krijgt. Ik heb een schoenenmaker ontdekt die voor 6 euro je schoenen repareert. Gisteren nog zijn we pizza gaan afhalen bij een lokale pizzeria. Het was 28 euro, ik gaf 30. Ik gaf mij 2 euro terug en ik zei nee, het is goed, het is oké zo. Geef die man mij gewoon een gratis tiramisu mee. Dat heb je enkel bij je lokale buurtwinkels of je lokale horeca. Hè. Robbe uit Haagd, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij werkt bij zo'n lokale handelaar, hè? Bij Tuinmachines Lambrecht. Ja. What's in a name, hè? Jullie verkopen tuinmachines, grasmaaiers en zo. Waarom moet je kiezen voor een lokale handelaar in plaats van een gigaketen?
1: Oh, een lokale handelaar, ik denk dat wij voornamelijk een goede service kunnen gaan bieden en een goede uitleg dat wij kunnen geven bij de verkoop. En achteraf de naservice, de herstellingen en het onderhoud is zeker een belangrijke.
0: Oké. Je hebt dus soms wel de neiging om te denken van ja, maar dat gaat duurder zijn. Het is misschien in de ketens wat goedkoper.
1: Ja, ik denk dat de grote ketens die kunnen altijd iets meer marge geven, maar ik denk dat die niet zo persoonlijk kunnen zijn zoals dat wij kunnen zijn. En daar telt de service natuurlijk bij.
0: En de kennis natuurlijk, want de tuinmachines, ja, die dingen gaan al eens kapot, hè? Jij bent technieker, hè, Robbe?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Oké, dus stel ik heb een grasmaaier en die is stuk, dan kan jij dat waarschijnlijk wel repareren.
1: Normaal gezien zou dat moeten lukken. En moest het niet lukken, dan kan het u helpen met het zoeken naar een nieuwe grasmaaier.
0: Alright, alright. Dat klinkt al heel goed. Nu, Robbe uit Haagd van Tuinmachines Lambrecht. Ik heb al een grasmaaier. Ik heb eigenlijk geen nieuwe nodig. Maar goed, het is de dag van de klant. Je krijgt van mij 10 seconden om mij te overtuigen van het feit dat ik wel een nieuwe nodig heb. Ga je de challenge aan?
1: Ja, zeker.
0: Alright, hier zijn jouw 10 seconden.
1: Ja, ik zou zeggen, kom nu een grasmaaier kopen bij Lambrecht Tuinmachines. Want bij de aankoop nu van een grasmaaier krijg je 6% extra korting. Een duidelijke en volledige uitleg.
0: Ja, zit erop.
1: En achteraf met een heel toffe service.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, goed. Ja, ik ben overtuigd. En moet dat dan een robotmaaier zijn? Dat vraag ik mij heel lang af. Wat is daar het nut van? Is dat niet goed?
1: Oh. Het voordeel van een robotmaaier is dat jij kunt genieten van een tuin en de robotmaaier doet het werk.
0: Alright, maar mijn tuin is zo hobbelig dat dat beest geraakt daar niet over. Hoor. Goed gedaan, Robbe. Heel veel succes en plezier bij de dag van de klanten.
1: Alvast bedankt.
0: Zet ze maar eens goed in de bloemetjes. Zometeen nog wat kleine zelfstandigen op je radio. Fleming en Meteor.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
9: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
13: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
14: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

0: DJ Goja, samen met Jason Derulo en Meek Chico. Het gaat niet over de clown, tenminste, ja, dat hoop je dan. Hè. Goedemorgen, bijna 8:30. En Bart, de septemberverklaring die is gisteravond goedgekeurd, hè?
1: Ja, zoals verwacht was het meerderheid tegen oppositie in het Vlaams parlement. Aan de stemming ging 11 uur debat vooraf, waarbij de oppositie brandhout maakte van dat akkoord. Minister-president Matthias Diependaal had het woensdag voorgesteld, 2 dagen later dan gepland. Dat uitstel kwam er doordat op het einde van de gesprekken 2 onderhandelaars onwel werden. Minister Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit. En nog politiek nieuws. Egbert Lachaert zegt dat hij als Open VLD-voorzitter in der tijd fusiegesprekken gevoerd heeft met CD&V. Hij zegt dat in een interview met het Nieuwsblad. Het was in het begin van de Vivaldi-regering. Hij heeft met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens aan tafel gezeten met nog topmensen van beide partijen. Het is uiteindelijk niet doorgegaan door weerstand binnen die twee partijen. Dan het weer. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden.
0: Ja, en laatste weekend echt genieten. Geen files trouwens op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: werken op een zaterdagochtend. I like it. Ik werk graag in het weekend. Jij misschien ook wel. Maar dat mag wel eens beloond worden, vind ik.
1: Wie in het weekend werkt, die wint.
0: Ik vind dat echt, hè. Gewoon omdat jij aan de slag bent. Want jij laat de economie op volle toer draaien door ook op een zaterdagochtend te werken. Ja, dat verdient een klein duwtje in de rug, hè. Vandaag in de vorm van een duo-ticketje voor de cinema. En wat moet je daarvoor doen voor dat duo-ticket? Toch iets, hè. Want jij moet mij bewijzen via een voice message in de Q-app bijvoorbeeld, dat je effectief aan het werk bent vanochtend. Laat bijvoorbeeld je baas iets inspreken. Laat een klant horen. Stuur een foto en schrijf Q-music in pistolees. Weet ik veel. Jij moet mij bewijzen dat jij aan de slag bent op deze zaterdagochtend. En dan beloon ik je met een duo-ticketje voor de cinema. Ik ga je ook belonen op muzikaal vlak, straks met Cat's Eye. En ook Coldplay komt er nog aan.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Panzerfilms.
13: Panzers for life!
12: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
14: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
15: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
16: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
15: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
16: Oh, met praline, die gouden.
15: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
14: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
17: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
18: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
19: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
20: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
21: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? LMBS!
22: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
23: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
24: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
25: De Mistje Dutches van Connections.
26: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
27: Tjuh, dat heb ik gemist.
28: Dus geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
29: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de praline doosjes.
30: Iedereen gelukkig.
29: Enkel in de winkels van
31: Leonidas.
29: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Coldplay en Avicii en A Sky Full of Stars. Het is niet te doen hoeveel volk er aan het werk is op een zaterdagochtend. Amai.
1: Wie in het weekend werkt, die wint.
0: Ik zie hier isolatie dat in een huis gestoken wordt. Ik zie in de queue-up een vrachtwagen die hersteld wordt. Eentje van B-Post ook nog eens die stuk was. Dat is bijna post die niet geleverd kon worden. Mensen die met de bus aan het rijden zijn. Kaomi die opent een nieuw restaurant en is een heerlijke bouillon aan het trekken van kreeften. Dat ziet er ook fantastisch uit. Er wordt met de ambulance gereden zo vroeg op een zaterdag. Dat zijn belangrijke jobs, hè. Er heeft effectief iemand de 3 bouletten en een sandwich... Nee, meer bouletten. 6 bouletten en een sandwich in het logo van de Q gelegd. Fantastisch. Lisa uit Bekkenvoort, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij moet ook werken, tenminste als je er op tijd geraakt. Hè. Jouw bewijs is dat jij in een zaterdagochtendfile staat.
2: Ja, klopt. Ik sta inderdaad momenteel in de file.
0: Maar alleen volgens...
2: In de buurt van Bekkenvoort.
0: Ja, volgens mijn verkeersinfo is er geen file, maar jij kan getuigen. In de buurt van Bekkenvoort is het effectief file. Misschien omdat er zoveel mensen aan het werk zijn.
2: Ja, het is zaterdag, dus dan zijn er nog wel eens gemakkelijk
0: werken. Ah, die mensen zijn ook aan het werken. Hè. Dat is ook die hun job. Lise, wat doe jij van werk?
2: Ik werk als floriste in een tuincentrum, dus al deze voormiddag. En deze namiddag heb ik eigenlijk een uitzonderlijk dingetje opstaan. Ik moet een Dungeons & Dragons sessie gaan geven voor 14-15-jarigen.
0: Een Dungeons & Dragons sessie?
2: Ja.
0: Dat is een role-playing game. Leg dat eens uit voor mensen die dat totaal niet kennen. Wat is de bedoeling?
2: Dus Dungeons & Dragons is eigenlijk wat we een tabletop roleplaying game noemen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je in een character kruipt en met dat character gaat je samen met nog een heleboel andere verschillende avonturen beleven in een fantasiewereld. En die fantasiewereld wordt vaak uitgewerkt door de Dungeon Master. Dus dat is mijn rol van deze avond.
0: Oké, dus dat is een spel, eigenlijk een soort gezelschapsspel, maar er zijn geen vaste structuren of verhaallijnen. Jij moet dat allemaal als Dungeon Master dan verzinnen.
2: Ja, klopt. Er zijn wel een beetje... er zijn wel grote regelboeken, maar heel vaak wordt daar vrij mee omgegaan. En, het is vooral heel veel verbeelding.
0: Heel veel fantasie moet je hebben. Nu, als je mag kiezen, Lisa. Bloemschikken, een hele fijne job ook, want mensen blij maken met een bloemetje, mensen worden daar gelukkig van. Of Dungeon Master zijn. Stel nu dat je daar een fulltime job uit zou kunnen sleuren.
2: Oh, dan zou ik sowieso voor Dungeon Master gaan.
0: Is het echt? Hoe lang speel je dat spel al?
2: Ik heb zelf een hele wereld uitgewerkt en daar ben ik ondertussen 2 jaar mee bezig. En ik heb een vaste groep waar we regelmatig mee afspreken, die dan eigenlijk mee in die denkbeeldige wereld gaan.
0: Ja.
2: Maar vanavond is het eigenlijk echt een losstaand dingetje.
0: Maar zot. Die Dungeons & Dragons, dat komt toch ook voor op Stranger Things, hè?
2: Ja, klopt.
0: Daar spelen ze het ook, hè? Heeft dat jou getriggerd?
2: Niet zozeer. Het is momenteel over het algemeen een beetje aan een opmars bezig. En je hoort zeker meer en meer jongeren dat de wereld van Dungeons & Dragons leren kennen. Dus,
0: Oké, ik wens het je toe dat je er ooit een carrière mee kan maken. Kan dat eigenlijk? Als Dungeon Master, kan je er geld mee verdienen?
2: Ik denk als je daar echt op de goede plaats mee terechtkomt, misschien wel. Maar ik denk dat het vooral een hobby gaat blijven, maar dat is helemaal oké.
0: Oké, maar wie weet kan je je wereld verkopen. Ik weet niet hoe dat allemaal zit. Alleszins, jij moet vandaag werken. Eerst even bloemschikken. Ook een heel mooie job, hè. Het is dag van de klant ook, dus zet ze maar goed in de bloemetjes. Ik ga jou ook in de bloemetjes zetten, Lise, omdat jij werkt in het weekend. Die 2 cinema tickets die zijn helemaal voor jou. Geniet ervan, hè.
2: Ah, leuk. Tof, dankjewel.
0: Zelfs, Lise. En ik wil ooit Dungeons & Dragons spelen, dus ik ga je misschien nog contacteren. Dat is echt waar.
2: Ja,
0: lijkt mij heel cool.
2: Goed.

Olivia Rien. We zijn er allemaal verliefd op, hè. Het is toch zalig. Dungeon Master Lize, die is in de voormiddag mooie boeketten aan het maken in een thuiscentrum. En dan deze namiddag als Dungeon Master een heel spel Dungeons & Dragons gaan begeleiden op een verjaardagsfeestje. Dat is met een wereld die zij volledig zelf gecreëerd heeft. Ik vind dat fantastisch. Bokkie de Rapper, die is ook zo een maand naar school gegaan in zijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school. En op die school was ook een Dungeons & Dragons clubje. Dat was een beetje nerdy, maar zag er ook wel zalig uit. Ik wil dat ook eens doen. Ik wil dat ook eens doen. You. Music. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Pitbull en Neo, Give Me Everything, bijna 9 uur. Ik wil dus graag eens Dungeons & Dragons spelen. Er zijn heel veel D&D-spelers in de Q-app. Gregory die heeft voor mij een personage bedacht. Robbe, Guardian of the Weekend Gates en Protector of Radio Waves. Klinkt goed. Klinkt goed, dat is mijn personage, zalig.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
5: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
0: Een zeer goedemorgen. Nieuws van 9 krijg je van Bart.
6: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
7: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
6: Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt de oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort Yuri Tielemans.
8: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, we moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat we in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
6: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. En het is weekend van de klant, daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online.
9: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players hoe langer hoe meer ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
6: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden.
0: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest en die vind je richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
10: Music.
11: Robbe Petitja.
0: Het is weekend van de klant. Bij 1 Harry Styles met Watermelon Sugar krijg je als trouwe klant een sorry papi van Topic cadeau.

0: Je moet je niet excuseren. Niks, sorry papi.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Het is zaterdagochtend, ik ben blij dat je erbij bent. Iedereen is wakker of aan het opstaan, behalve mensen die te zwaar doorgezakt zijn. Die moeten allemaal nog wakker worden. Als jij thuis zo iemand hebt liggen, die nu nog in bed ligt, een tiener of een partner die misschien te diep in het glas gekeken heeft of die graag lang uitslaapt. Het weekend is begonnen, hè? Kom aan, 9 over 9. De zon schijnt, het wordt fantastisch. Als daar nu bij jou thuis dus nog iemand aan het maffen is, ga die wekken. Het mag, het is het moment. Spring op zijn of haar bed. Spring er even op en zeg...

staat niet in voor de gevolgen trouwens. Hè? I know it's not enough for crime, something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. Dat wou ik nog even meegeven. I press

0: Damiano David en Born with a Broken Heart. Misschien heb je het ook al gespot. Je moet zeker eens gaan kijken. Op de Instagram van Q-Music staat een aftelklok. En daar staat nu nog 1 dag, 22 uur en 54 minuten. En je zou dan denken dat ik weet waar het over gaat, maar ze hebben mij niks verteld. Allee jong, nog 1 uur, 1 dag, 22 uur, 54 minuten. Geen idee. Wat ik wel weet, is dat Cyril eraan komt.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
5: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: vergaat me niet uit mijn kotlokken. Er staat een mysterieuze aftelklok op de Insta van Q. En dat staat nog één dag, 22 uur, 54 minuten. Allee, ondertussen zijn er 50, denk ik. Dat ding telt af naar maandagochtend. En er is iemand die stuurt... Allee, als je wat meer naar de radio had geluisterd, dan weet je waarvoor die aftelklok dient. Maar ik weet... Jij bent naar mijn kot aan het lokken en jij denkt dat ik het wel weet, maar ik weet het echt niet. Ik ben een week ziek geweest. Je denkt dan dat we daar een mailtje met z'n allen over gekregen hebben, of een briefing over die klok, of een vergadering of zo. Niks. Ik weet oprecht niet wat die aftelklok doet en waar die naar aftelt. Wat ik wel weet, is dat er nieuwe muziek uit is die jij moet horen.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Suzanne en Freek.
3: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
2: Tijn Stiller.
4: Wij zijn deze week de Q Topschijf.

Je pijn. Nieuwe muziek van Suzanne en Fake, dat is altijd heel veel reacties. En ook heel veel hartjes in de app. Emily die zegt heel mooi dit. Mooi hè? Vijf voor half tien op deze zaterdagochtend. Ik ben trouwens heel benieuwd wat jouw plannen nog zijn van het weekend. Het wordt een schoon weekendje hè. De zon die gaat stevig schijnen, 20 graden. Laat me weten wat jij van plan bent. Dit zijn de Kaiser Chiefs en Ruby.

0: feest. Ik ben een week heel erg ziek geweest. En ik had het dus compleet gemist. Maar de mysterieuze aftelklok op onze Instagram die telt af naar maandagochtend. Want dan gaat er iets verteld worden over 25 jaar Q Music. En jij gaat daar ook een rol in krijgen. Dat van die 25 jaar, dat wist ik wel. Maar ik wist echt niet dat dat maandagochtend was. Allee, goed. Bart, goedemorgen. Het coronavirus gaat weer stevig rond.
1: Ja, dat zegt KU Leuven. Ze monitoren daar het rioolwater in Leuven. En sinds augustus zien ze een sterke stijging. Het is van november vorig jaar geleden dat ze nog zulke hoge concentraties zagen. Geen reden tot paniek, maar virologen zeggen dat het nu het moment is voor wie zich wil laten vaccineren. En naar het buitenland, de co-piloot die deze week met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Tijdens zijn opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij is daarna naar Fly Dubai gegaan en is daar aangenomen. De man viel eerder deze week op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een mes. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. En dan het weer. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maximaal tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden.
0: Ja, corona. Ik denk dat ik dat nog eens gehad heb. Het was echt stevig afzien. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Brussel. Op de E314 sta je 8 minuten stil tussen Tieltwingen en Aarschot. En op de E34 richting Antwerpen 5 minuten erbij tussen Oud-Turnhout en Turnhout Centrum door een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Het is al 9:55 inmiddels. Het is een topweekend, hè? Met Turn the Lights Off van Justin en Jack Style. Trouwens, voor ik het vergeet, ik zoek nog iemand, hè? Ik zoek nog een kandidaatje om mee te spelen bij dat tof spel. Alles of niks heet het. Eén vraag uit de actualiteit van afgelopen week. Jij bepaalt de inzet en de categorie waarin je speelt. En je speelt voor 2 tickets of voor 4 cinematickets. Laat maar van je horen als je wil meedoen.

0: Shepherd en Coming Home. Kaomi uit Hasselt, goedemorgen. Hallo. Oei, het gevoel dat hij niet meer aan het lijntje hangt, aan het telefoonlijntje. Zij zou meespelen met Alles of Niks. Ik ga haar gewoon nog eens proberen opbellen. Het zal waarschijnlijk per ongeluk zijn. Die zal wel snel oppakken. Het gebeurt daar zo'n dingen. Er is en blijft live radio, hè. Nog eens het bewijs ervan. Als ze nu wel niet opnemen.
1: Ja,
0: ah, Kaomi viel even weg met Robben van Q, alles
1: ja,
0: goed.
1: Ja, sorry, ik heb ongeluk afgelegd.
0: Ja, ik dacht het al. Maar ik dacht, als ze nu niet opneemt, dan ga ik iemand anders moeten bellen. Maar je hebt gelukkig op tijd nog opgenomen. Het is een stralende zaterdag, speciale dag ook voor jou, want jij opent een nieuwe zaak toch, hè?
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Wij gaan een bistro open doen. We zijn met 4 ondernemers. Mijn partner, haar dochter en die haar vriend. En wij gaan samen een bistro open doen in Hasselt-Sacrooy.
0: Oké, en wat voor keuken? Klassiek?
1: We gaan een Franse-Belgische keuken doen. Gewoon een klassieke keuken voor iedereen toegankelijk. En we gaan een beetje werken met de suggesties qua seizoenen.
0: En vandaag is de grote opening.
1: Nee, vandaag is nog niet de grote opening. We zijn nu onze gisteren was kruisdag en vandaag is onze eerste mise en place dag, dus...
0: Oké. En wanneer gaat die open?
1: Ja. We gaan de try-outs eerst doen volgende week en dan de 15e gaan we echt volledig open.
0: Dus 15 oktober? Doen ja, 15 oktober. En wat is de naam? Hoe heet de zaak?
1: Bistro Benus.
0: Ik ga het opschrijven voor als ik ooit eens in Hasselt kom. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Maar je weet nooit, hè, waar het leven bij nog allemaal gaat brengen. Zo gaat dat. Ja, jij speelt zo meteen mee met Alles of Niks. 1 vraag uit de actualiteit van afgelopen week. Jij bepaalt zelf de inzet en de categorie waarin je speelt. Voor 2 of voor 4 tickets. De vraag voor 2 cinematickets, Kaomi, dat is vanochtend iets uit de categorie sport. Een sportvraag dus van afgelopen week. De vraag voor 4 cinematickets, dat is iets uit de categorie muziek. Waar ga je voor?
1: Ik ga het ook 4 proberen. Ik ben niet zo goed met sport. Muziek kan ik misschien proberen.
0: Ja, en jullie zijn met 4 oprichters daar van de zaak. Dus...
1: Ja, ik ben nu momenteel nog alleen, dus dat is wel vroeg.
0: Maar ja, je kan ze straks een cadeautje doen. 4 tickets, 4 cinematickets in de categorie muziek. Jouw vraag komt er straks aan, we horen elkaar zo. Eerst nog wat muziek. Een nummer dat volledig ontploft is op TikTok.
2: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
3: Dans op het water.
2: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
4: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
2: En dat werd het.
5: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de boog.
6: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen zal met het springen.
2: 30 jaar lang.
7: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
2: 30 jaar Milking.
8: Dat kun je niet vatten als mens.
2: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
10: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
11: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
10: Wat is dat alles meneer?
11: Geef mij ook nog 1...
10: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
11: Ja, en currysaus.
10: En dat is voor hier op het eten? Of?
11: Nee, het is voor...
12: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: De beste volle van maken, dat kan tellen.
14: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
14: Maffa.
13: Lidl, dat kan tellen.
15: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
16: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
17: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
16: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
17: Oh, met praline, die gouden.
16: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
15: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Rapper City. Een dikke hype op de TikToks en de andere social media. Deze self-aware is al 9:45 gepasseerd.
1: Alles of niks.
0: Dat is het spel waarbij je ofwel alles wint of niks. Hè. Eén vraag uit de actualiteit, jij bepaalt zelf de inzet. En Kaomi uit Hasselt die opent op 15 oktober een nieuwe horecazaak in Hasselt samen met 3 anderen. En speelt dus mee voor 4 cinematickets. Daar blijven we bij, hè, Kaomi.
2: Ja, daar blijven we bij, ja.
0: Ah, wel, kijk, goed. Hè. Misschien kan je de 3 anderen dan belonen voor het harde werk, want dat is stevig werken. Ook al ben je nu op dit moment de enige die al aan het werk is, hè?
2: Ja, nee, er zijn er nog aan het werk, maar niet hier. Ah, het is nog niet open, dus sommigen hebben nog een ander werk.
0: Ja, tuurlijk. Het is nog niet open, ja. Binnenkort komen die daar allemaal op werken, natuurlijk. Voor 4 cinematickets is dit jouw vraag. Milk Inc. bestaat 30 jaar. Emma Salde die heeft er een heel fijne podcast over gemaakt. We komen daar mega veel in te weten. Onder meer over het minder bekende oude derde lid van Milk Inc. Want je kent Linda, je kent Reggie, maar er was ook nog de man met het hoedje. De man die droeg wel altijd een hoed. Wat is zijn naam? De voornaam is genoeg. Het is een heel normale naam.
2: Philip van Deuren.
0: Oeh, je hebt zelfs zijn achternaam gegeven. Ja, dat is heel correct. Hopla, hey, dat zat niet al te diep. Heb je al geluisterd naar de podcast?
2: Ik heb nog niet geluisterd, maar ik ga fijn zijn. De computer staat gewoon voor mijn neus.
0: Allee, zo snel opgezocht? Of is de AI aan het meeluisteren?
2: Nee, ik heb het opgezocht. Ja.
0: Maar dat is snel.
2: Ik moet ook mijn vriendjes content maken met cinematickets.
0: Allee, maar ik heb hier zo een klokje van 5 seconden waarbinnen jij moet antwoorden. En je hebt dat gewoon binnen de tijd kunnen opzoeken en kunnen typen en zo.
2: Ah, maar ja, ik had de link al gelegd met mijn King, dus ik heb al opgezocht.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja. Goh. Oh ja, fair is fair. Ik heb nergens gezegd dat het niet mocht. Het is heel Ruben van Gucht van jou. Nee. Maar toch, het mag. 4 cinematickets, die zijn voor jullie. Geniet ervan.
2: Oké. Okay.

0: Black Eyed Peas en Where is the Love?
1: Ja, het antwoord op een quizvraag opzoeken. Het mag, hè, als je snel genoeg bent. Maar ik vind het wel heel Ruben van Guchtus om dat publiekelijk toe te geven dat hij eigenlijk het vals gespeeld. Ik weet al in welke brasserie Ruben binnenkort met al zijn dates komt rondhangen. Het zal die nieuwe van Kaomi zijn in Hasselt. Veel plezier zometeen met Sen en de Q-top 40. Wordt helemaal top. En nu Miles Smith en Al Horan. En drive safe, fijn weekend!

0: lig je dan? In bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizoo.
3: Hallo. Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizoo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
3: Ja.
2: Nu ook in je Maxizoo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizoo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoo.be. Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
9: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via BILD.living.
11: Bijna 10 uur, het nieuws krijg je van Bart. Een goeiemorgen.
12: Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd, hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
13: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
12: Net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt de oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd uitzonderlijk veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden.
11: Zeg Bart, sorry hè. Het is de eerste keer dat ik zo meteen de Q Top 40 presenteer. Ik was helemaal vergeten jouw microfoon aan te zetten, maar voor alle duidelijkheid, jij wenst de mensen ook wel een goeiemorgen, toch?
12: Ik heb een goeiemorgen gezegd, maar je hebt het alleen niet gehoord.
11: Voilà. Maar je hebt
12: nog eens goeiemorgen.
11: Voilà, een dubbele goeiemorgen van Bart. Daar kunnen we sowieso mee verder. Op dit moment 3 plekken waar jij meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file, dat is richting Brussel. E314 tussen Tieltwingen en Aarschot, 10 minuten erbij daar. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot, 8 minuten erbij. Dat is in de omgekeerde richting. Richting Antwerpen op de E34 is een ongeval gebeurd. 5 minuten extra tussen Oud-Turnhout en Turnhout Centrum. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan ben je daar weg binnen de 5 minuten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag voormiddag. 3 oktober, 2:09. 2:10, beter nog. Dan weet je dat je een vaste afspraak hebt hier bij Q. Normaal gezien met Liam Dert, maar we die vandaag even geen wekker laten zetten. Maar de 40 beste hits van het moment, die zijn wel van de partij.

0: en ik ben heel blij om ze samen met jou voor de eerste keer te ontdekken. Welkom bij de hitlijst van Q. Heel fijn dat je wakker bent op deze zaterdagochtend. Alweer het eerste weekend van de nieuwe maand. Dat doen we allemaal weer goed, hè. Het gaat snel en we zijn erbij. Dat is mooi. We zijn tot hier geraakt. Misschien was het voor jou een korte nacht. Misschien heb je je bed zelfs nog niet gezien. Hoe dan ook, ik ben blij dat jij erbij bent. Want er komt net een nieuwe Q Top 40 uit de oven. En, zoals dat wel vaker gebeurt als iets uit de oven komt, die ruikt heerlijk. Die kraakt nog een beetje hier en daar. Is zich nog wat aan het zetten, heet dat dan. Kan ook niet anders, hè, want het is de lijst waarin de nummers op hun plek worden gezet door Airplay, door streaming, door social media, maar misschien vooral ook door jouw hartjes in de Q-app. Een hele week lang kan jij die weer naar hartelust uitdelen, om zo volgende week de volgorde weer helemaal door elkaar te boksen, als je dat wil natuurlijk. Hè. Wat heb ik vandaag in de aanbieding? 13 stijgers, 19 dalers, 6 songs die gewoon lekker blijven staan waar ze stonden, en ook 2 nieuwkomers. Jawel, maar voor we de lijst zelf invliegen, eerst nog eens even terug naar vorige week. Dat is altijd wel zo leuk. De beste manier om dat te doen, is om even terug te luisteren naar de 3 songs die toen de meeste hartjes kregen van ze allemaal. Stella Lefty, die nam toen ook, hoe kan het anders, de trein naar Boston.
1: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q.

0: Op menu, pas op, maar als Shakira een jeansbroek aan heeft, dan mist zij één pijp. Ja, moest je die ooit ergens tegenkomen? Laat het mij niet weten, laat rechtstreeks aan Shakira weten. Ik denk dat het handigste is. De Q-top 40. Een hele goede zaterdagmorgen, waar je ook van luistert. Je luistert naar de beste 40 nummers die je een hele week lang hebt kunnen bij elkaar stemmen in de Q-app. Hoe meer hartjes jij geeft, hoe hoger ze komen. Simpel als dat. Moeilijker moet het ook niet worden op een zaterdagochtend, denk ik. Shakira en Burna Boy, Die Die, die hoorde je daarnet. Ah ja, want we zijn nog even in de opfrissingsfase bezig. Dat wil zeggen, de top 3 van vorige week, die hoor je nog even. Toen stond Shakira en Burna Boy op 2. Heeft ze daarvoor genoeg hartjes gekregen? Dat weet ik niet. Wie wel volop hartjes aan het krijgen is op dit moment, en die tellen dan mee voor volgende week, dat is de nummer 1 van vorige week. Ik lees hier Rudy uit Kalmthout, Mark uit Beersel, David uit Aalst, Faith uit Zonnebeek, Jensen uit Houthulst, Erna uit Aalst. Ik kan nog wel even doorgaan zo. Geen idee of het Somber zelf is die aan een campagne bezig is of zo, of dat jouw hart gewoon zelf overloopt voor zijn lichaam dat nog niet helemaal klaar is, want daar zingt hij over. Maar hij krijgt nu dus ook alweer een massa hartjes in de Q-app. Doe dat zeker, hè. Als jij jouw favoriete nummer voorbij hoort komen, even die Q-app open doen en een hartje geven. Je weet nooit wat het dan uiteindelijk kan betekenen in de lijst. We tellen allemaal af naar volgende week. Het ziet er niet slecht uit voor de jonge man uit New York, dat sowieso. Of hij deze week ook het flikt om iedereen te snel af te zijn, dat hoor je kort voor 1 uur. Maar vorige week was dat alvast wel het geval.
1: Dit was vorige week de nummer 1.

we zijn terug opgefrist, denk ik, hè? Pas op, dat wil daarom niet zeggen dat je al fris bent, hè? Dat heb je volledig zelf in de hand. Maar je weet nu in alle geval dat Stella Lefty met Boston, Shakira en Burna Boy met Die Die en Somber met My Body Isn't Ready klonken als de top 3 van vorige week. Met je top 40. Deze week is er al heel wat onderling gewisseld geweest in de lijst. Songs die met elkaar van plek wisselen, andere plekken innemen. En omdat we ook niet elke zaterdag naar precies dezelfde nummers willen luisteren, hebben we de deur ook een klein beetje opengezet. Het was echt een mini kiertje. Meer hadden ze niet nodig. Twee flinke artiesten hebben zich aangediend om te willen meedoen in de lijst. Daar hoor je straks trouwens al eentje van. De andere bewaar ik nog 1 uurtje extra als dat oké is voor jou. Maar 2 nieuwe wilt natuurlijk ook zeggen dat we afscheid moeten nemen van 2 oude rotten. De parade op zaterdag houdt alvast op voor deze 2. Gedaan voor Huguel, de Fransman en zijn trommel mogen naar huis. Ik weet dat collega Timo altijd een klein beetje meer verliefd wordt wanneer hij Olivia Dean hoort. Wel, dat zal dus ook niet meer op zaterdag gebeuren. Huguel en Olivia die maken plaats. Voor wie? Dat vertel ik je straks. Maar eerst is het tijd om de lijst effectief te beginnen. En voor de 9e week zijn de heren van Bazaar er terug bij. Yeah, the Q-top 40. Nummer 40.

0: Deze week het allereerste album van Bazaar. 10 jaar. 10 jaar oud. Echo werd op 30 september 2016 online uitgebracht. En die 10 jaar gaan ze uiteraard vieren. En dat doen ze in de Roma in Antwerpen. 8 avonden lang kan je daar naar Bazaar gaan kijken. Waarschijnlijk zal het vooral uit dat eerste album komen. Al de mannen kennende zullen ze hier en daar ook wel een nieuw nummer spelen. Net zoals hier in de lijst, ja, zijn ze eigenlijk wel bijna uitverkocht. 19 juni, dat is de enige dag van die 8 dagen waar jij nog bij kan zijn. Hier waren ze mogelijk voor de laatste keer bij op jouw zaterdagvoormiddag in de Q-top 40, want ze gaan 4 plekken naar beneden deze 9e week dat ze in de lijst staan. Maar het mooie is wel, ze komen ons een nieuwe lijst brengen. Zij hebben hem mogen openen. Ze mochten de deur voor ons open doen. Dat is altijd even vriendelijk, hè, die gasten. En zo meteen krijg jij een house song, zoals ze alleen maar in Scandinavië kunnen maken. En als ik je zeg dat dit stukje erin zit, ja, dan denk ik dat je de vorige 25 keer niet geluisterd moet hebben om te weten wie dat gaat zijn. Komt eraan.
1: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

geweldig pianospel en al de rest wat geweldig is natuurlijk. Hè. Aan de Bauza en Magnetic. Zometeen een kakelverse sound in de Q-top 40, maar eerst... Tijd voor de oma en opa van de lijst. Dat is misschien een beetje denigrerend. Zeg gerust ook de sterkste overlevers, dat is misschien correcter. 33 weken geleden hadden ze net genoeg hartjes om bij de Happy 40 te horen hier bij Q. En vandaag mogen ze nog steeds meedoen van jou, want ze krijgen onder andere hartjes van Arne uit Sint-Katelijne-Waver, Chet uit Jongeren, Nordin uit Sint-Niklaas, Leentje uit Opwijk. Maar of die dan specifiek voor Maxime, dan wel voor Babette zijn, dat staat er niet bij, maar dat maakt op zich helemaal niet uit om 5:30. Ze hebben weer een heel bataljon ammunitie gekregen om volgende week nog steeds mee te doen in de Q-top 40. En om te bewijzen dat hartjes, ook gebroken hartjes, echt wel het verschil maken, vandaag gaan ze weer eentje naar boven. En daarmee komt hoe dan ook op 38 deze

En ze schrijft daarboven ook nog eens haar eigen muziek. En ze deed mee aan de Dream Academy. Klinkt een beetje cheesy, I know. Maar hoewel ze misschien niet geweldig lang hebben gebrainstormd over de naam, is het echt wel een serieuze springplank. Het is een combinatie van een wedstrijd, maar ook een beetje een reality-serie. 100.000 kandidaten deden mee. En uiteindelijk wonnen deze meiden. Cat's Eye. Die kwamen als winnaar uit de bus, maar Adela deed dus ook mee. Het had niet veel gescheeld of zij stond 8 weken in de lijst naast deze dames van Cat's Eye. Maar ze haalden het dus net niet. En hoewel dat er nu vooral gefluisterd wordt dat de jury toen al in haar meer een solo-artiest zag. En dat bewijst ze helemaal. Het is een mooie zomer geweest voor haar. Ze stond op podia over heel Europa. Ze passeerde onder andere ook op Pukkelpop. En let's face it, dat is toch een mooie om voor eender welke artiest te kunnen afvinken. En haar grote doorbraak heeft ze helemaal te danken aan haar Eend in L.A. Vandaag komt hij nieuw binnen in de lijst op 37. Dit is Adela.

0: gelijk heeft, hoor. Niet in L.A., niet in Slowakije, maar gewoon hier in de Q-top 40. 37 is voor Adele voor de eerste keer. 10:55. Op dit moment nog één plek waar jij meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel tussen Tieltwingen en Aarschot. 9 minuten moet je daarbij tellen. Sta je ergens anders in de file? Ah, gelukkig, dan ben je daar binnen de 5 minuten weg.
1: De Papen.
0: Hartjes van Erna uit Aalst, van Annette uit Temse, van Wendy uit Oosterzeelen, maar het heeft niet mogen baten voor TT. Ze moet 6 plekken afgeven met haar soundtrack van Toy Story 5.
1: Nummer 36.

eens wat plekken in de min voor Taylor Swift en I Know It, I Know You. Maar ik heb nog goed nieuws voor haar. Geef dat nog een klein uurtje ongeveer. En ondertussen is er iemand aan het loeren. Echt wel. Loeren naar Maxime en Babette, want op één weekje na is hij de strafste overlever van de lijst. En dat is op zich mooi. 32 weken wordt hij al gespeeld, gestreamd en krijgt hij vooral hartjes, deze Somber en Homewrecker.

0: Straks horen we mogelijk terug in de top 3. Somber, dan wel met zijn Body Isn't Ready. Waar die precies komt, dat hoor je dan wel net voor 1. Hier is hij al op 35. Zometeen een Scandinavische combinatie die je maar zelden hoort. En dat klinkt goed.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
6: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
9: Op, alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.

Swedish House Mafia, Licky Lee en Happiness is So Sad. En soms is dat effectief zo, hè. Kijk naar Terry Swims. Vorige week stond hij nog 6 plekken hoger dan vandaag. Het lijkt wel alsof hij effectief in zijn achteruit staat. Dat is altijd gevaarlijk natuurlijk in de lijst.

0: But I try, I try.
1: Dat is te bescheiden, dat is meer dan proberen, hè. Dat is effectief doen.
0: Yeah, I try, I try.
1: 4 weken in de lijst en 1 plekje erbij voor You Did Not Sign Up for This van Judith.
0: I try, I try.
1: En ondertussen hartjes van Mark uit Beersel, Elisa uit Heers voor Lucas en Steve. En die hartjes zorgden voor 5 plekken in de plus deze week.
2: In de

0: Deze keer toch echte tranen en geen Van Goud hoor voor Aaron en Zoe, want ze moeten 6 plekken afgeven vandaag. Zometeen allereerste song die precies staat waar hij vorige week stond. Dat is ook een kunst, hè, met al die concurrentie.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bo.
6: Mannekes,
7: Bompie.
6: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
7: Oh.
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
8: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
13: Patsers voor life!
12: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
0: 1 over 11, nieuws krijg je van Bart. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parket.
16: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
15: Er zouden ook nog 2 andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme files in de buurt. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze schakelde de Amerikaanse Katie Vollinets uit in 3 sets. Setstanden waren 6-0, 4-6 en 7-5. In de volgende ronde moet Mertens tegen de Letse Jelena Ostapenko. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden.
0: 2,5 over 11. En op dit moment 4 plekken waar jij een beetje tijd verliest onderweg. Dat is richting Brussel, E314 tussen Tiel, Twingen en Aarschot. 9 minuten erbij daar. Richting de grens met Nederland op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. 6 minuten extra. En op de E314 richting Nederland tussen Holsbeek en Aarschot ook 6 minuten erbij. En richting Antwerpen ook 6 minuten tussen Lubbe en Beringen. Daar ligt een obstakel op de weg. Let daar goed voor op. Op de E313. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
17: Send de Papen.
0: Klaar om alles te geven, jij ook?

kan slechter, hè. Op een zaterdag, ja, noem het gerust nog ochtend, 7 over 11. Zon die er zo stilletjes aan doorbreekt. Vanochtend was het een beetje koud, maar nu begint het zo wat beter te zijn. En dan Lost Frequencies, die je even zo nog een laatste boost geeft of zo. Elke zondag van middernacht tot 1 uur hoor je hier trouwens, hè, bij Q Lost Frequencies. En ondertussen toert hij heel de wereld af. En wat doet hij dan wanneer hij wat tijd over heeft, hoor ik je denken? Ah, wel, nieuwe muziek maken bijvoorbeeld. Forget about me. Als je deze nog niet herkent, dat is perfect oké. Okay. Maar je hoort onmiddellijk dat van Lost Frequencies is. We moeten nog even op wachten eigenlijk. Ja. Song zit er aan te komen, dat is die zelf op zijn Instagram deze week. Zat met zijn vissershoedje voor een grote vijver. Maar echt vissen was hij niet aan het doen. Misschien wel of hij het nummer moest uitbrengen of niet. Ik zou bijten. Ik ga ervan uit, jij ook. Dit is nummer 27 in de Q-top 40. Jelly Roll, and I'm good.

Vrijdag kiezen heel veel artiesten uit om hun nieuwe muziek uit te brengen. Lost Frequencies, die hoort daarnet al met zijn nieuwe nummer dat er aankomt. Wel, Martin Garrix, conculega, zeg gerust, van Lost Frequencies, die heeft zijn nieuwe nummer al klaar. En het is een vrij bijzonder nummer voor hem, ja, want hij zingt er zelf op. Naar eigen zeggen, ze heeft het ook zelf gezegd, het is een beetje buiten mijn comfortzone. Maar dat is wel fijn natuurlijk, die man heeft zoveel leuke speeltjes dat hij zijn stem heel erg mooi kan laten klinken. Oordeel vooral zelf, wat denk je, is het een toevoeging of niet?

Op Tomorrowland speelde hij het al als intro van zijn set dit jaar. Om het een klein beetje te teasen, wel, het is nu ook helemaal uit. Maar in de Q-top 40 raden dat zingen nog even over aan Ed Sheeran. Nummer 26 is voor hen, net zoals vorige week.

0: feeling. Veel mensen onderschatten dat nog, hè. Je hebt het kunnen en dan heb je het doen ook nog eens. Maar sommige mensen doen dat effectief. 31 weken slaagt hij er al in om genoeg mensen te overtuigen om op hem te stemmen en hem een hartje te geven in de Q-app. Want ja, uiteindelijk is dat hetgene wat echt de doorslag geeft, jouw stem. En dat is eigenlijk dan ook nog eens je reservenummer. Ah ja, want Alex Warren heeft er eigenlijk twee hits in staan. En zijn tweede hit, Emerald Eyes, die komt straks. Maar Fever Dream, die blijft ook deze week weer heel sterk staan. Oké, ik ga eerlijk zijn. Het is niet de sterkste stijger van vandaag. Akkoord. Die krijg je pas na 12 uur. En die gaat er zomaar eens even 16 plekken op vooruit. Dat is mooi, absoluut. Maar dat doet geen afbreuk aan de prachtige prestatie van Alex Warren. Want die...
1: 25.
0: Kan het beste tweede rapport voorleggen vandaag. 6 banken vooruit en een kus van de juffrouw. Denk niet dat de juffrouw daar...

0: As we speak krijgt hij weer hartjes bij, hoor. Van David uit Aalst, van Zora uit Kortrijk. Zij geven op dit moment hun hartje aan Alex Warren en zijn Fever Dream. Zometeen het meeste aantal artiesten die samen een nummer hebben hier in de lijst.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dansen tot het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen zal mee te springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
8: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B+ leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: als je je ogen dicht doet. Niet als je aan het rijden bent, let daarvoor op. Maar dan zie je toch palmbomen waaien, azuurblauwe zee of zoiets. En Jonas Blue en Malieve op de achtergrond. Kom op toch, Edge of Desire, zij kunnen dat. Berichtje uit de Q-app van Gregory uit Oostende. Proficiat met je Q-top 40 ontmaagdingszin. Fijn weekend. Oké, that's one way of putting it, Gregory. Ik kan me wel precies niet herinneren dat er bij mijn ontmaagding zoveel bekend volk bij was als vandaag. Maar ja, laat ons daar vooral niet te veel op doorgaan. We zijn hier uiteindelijk voor al die geweldige muziek, niet om mijn persoonlijke verhalen uit de doeken te doen. Het is vooral heel erg fijn om jou al die geweldige hits te mogen voorstellen. Op een tempo ook, waarvan je denkt, hè, is het nu al middag? Ja, ja, pas op. Het gaat vooruit. Als je te veel knippert met je ogen, dan heb je het mogelijk gemist. Zometeen spoel ik er nog eens 10 terug. Kwestie van te bewijzen dat je deze week weer je hart hebt laten spreken in de Q-app. En dat werkt altijd, je hart laten spreken. Ook al betekent dat voor sommige artiesten dat ze ook wel hier en daar een plekje moeten afgeven. Freya Sky, die is deze week bijvoorbeeld net voordat we de lijst hebben gemaakt, gestruikeld. En dat is gevaarlijk, hè, in zo'n lijst. Want opstaan is wel degelijk plaatsvergaan. En kijk, vandaag moet ze het met 5 plekken lager doen dan vorige week.
1: 22.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

2 voor 11:30 met de laatste tonen van Freya Sky. Want ja, ook die krijg je in de Q-top 40. Op dit moment 4 plekken waar jij vertraagt onderweg. Dat is richting de grens met Nederland op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. 8 minuten erbij daar. Op de E314 richting Nederland tussen Holsbeek en Aarschot. 8 minuten extra. Richting Brussel ook 8 minuten op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot. En richting Antwerpen tot slot op de E313. Tussen Randst en Antwerpen-Oost vertraag je 6 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: wat doe je dan? Als Kigo en Max McKnown dat zo lief aan jou vragen, dan ga je toch eventjes gewoon terug in de lijst.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Dan zaten we bij Lucas en Steve. 5 plekken erbij voor de heren uit Nederland.

0: In de 21ste week voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. 6 achteruit.
1: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast aan wat me tegenhoudt.
2: 28.
0: Die was vorige week voor Lost Frequencies. En deze week opnieuw hoor. Live It All. Ja, twee plekjes achteruit voor Jelly Roll, maar zoals hij dat zegt, don't worry about it.

0: 26.
1: Ja, Martin Garrix en Ed Sheeran die zetten zich even in de zetel. Blijven staan deze week. Hele strafprestatie hoor. 6 erbij voor Alex Warren en Fever Dream.

had hij eigenlijk kunnen inwisselen voor die Mayo Mai, want zij gaan er 6 plekken achteruit. En dan zitten we echt in de negatieve sfeer, hoor. Min 3 ook voor Edge of Desire van Jonas Blue. Van 17, 5 plakken achteruit voor Silent Treatment van Freya Sky.

0: 7 plekken in de min voor Take Me Back van Kygo, Max McKnoll. Ja, we gaan nu ook wel niet overdrijven. En nu gaan we echt wel verder met de lijst. De eerste die we in de helft tegenkomen is Miley. Met een Q-topschijf van amper een paar weken geleden. En in haar vierde week gaat ze evenveel plekken naar boven. Plus 4.
1: Q-top 40. 20. Let's go.

0: beste Belg komt eraan en dat mag je gerust letterlijk nemen. Hij zingt al sinds 5 juni dat hij op zoek is naar de nooduitgang. Dat is voor straks na Emerald Eyes van Alex Morgan.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen. Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel op onze makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Dit is je weekend.

0: heel intens. En Just a Little Justin, Sam Harper naar. Even wat rustiger. Ja, breng het even naar beneden. Even naar beneden, want Meteor is de beste Belg van vandaag. Staat 18 weken in de lijst. Deze week doet hij er zelfs nog eens 2 plekken bij. Springt ze over Miley, Alex Warren. En dat zijn geen kleine namen, hè?
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

toch over die uitgang aan het... Ja, ik wou zeggen zingen, maar eigenlijk is het bijna schreeuwen zijn. Als je van in het begin meegeluisterd hebt, dan weet je dat Ugel en Olivia die niet meer meedoen. Die heb ik vriendelijk naar de exit begeleid. Je kreeg daarvoor al eentje in LA van Adela als nieuwe. Maar de hoogste nieuwe, ja, die moet je nog krijgen. En daar is nu tijd voor. Nieuw.

0: Ja, een hele week lang was onze Q-topschijf hier Taylor Swift. En dan gebeurt het wel eens dat je veel hartjes krijgt. En dan kom je ook net iets vaker op de radio natuurlijk. Zeker hier bij ons bij Q geven we dan van ons uit, van Q zelf, haar een enorm groot hart. En spelen we ze net iets vaker. Wel, het is niet met gitaar voor Taylor Swift. Wel met een viool. Het heeft vaak toch ook net iets meer verdriet in zich, hè, dat instrument. En het wordt een nummer dat, ja, zo gaat het wel eens bij Taylor Swift, gaat over haar ex. Dit keer zou het gaan over Joe Alwyn. Kan ik nog bevestigen, nog ontkennen, want Taylor heeft er zelf nog niets over gezegd. Vul dat gerust zelf in. Maar weet, wat ik wel weet, is dat ze hier voor de eerste keer mag meedoen met haar Patient Zero in de Q-top 40.
1: Q, de Q-top 40, nummer 16.

0: onder andere Bebe Rexha, maar ook Teddy Swims komt nog langs de crowd. En uiteraard kiezen we volmondig voor Ella Langley. Zij gaat voor Texas.
1: De Q Top 40.
2: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
3: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Mappa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
6: Mannekes, Bompie, nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
7: Oh.
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
8: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
0: 12 uur, een hele goede middag. Nieuws krijg je van Bart.
12: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook gefilmd hebben. Hoort Cato Belmans van het parket.
13: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
12: Ook van dat misbruik zouden beelden gemaakt zijn. 2 andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
0: Ja, laat maar komen. 2 over 12. 3 plekken waar je op dit moment nog tijd verliest onderweg. Even kijken hoor, richting de grens met Nederland. E314 rijden we dan tussen Holsbeek en Aarschot, 10 minuten erbij. Ook op de A12 richting Nederland tussen Antwerpenhaven en Berendrecht, 7 minuten bijrekenen. En richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot, ook daar verlies je 7 minuten. Als je ergens anders in de file staat, dan ben je daar weg binnen de 5 minuten. Zolang je maar hartjes genoeg verzameld krijgt, kunnen er geweldige dingen gebeuren op je zaterdagmiddag. Neem nu Jamie Miller bijvoorbeeld. Hij mag voor de derde keer meedoen. En kijk eens, genoeg hartjes bij elkaar gekregen om al gelijk het laatste uur van de Q-top 40 te mogen openen. Er zijn slechte manieren om je zaterdagmiddag mee te vieren. Dit is Baby Doll.

van 90s beat van Faithless naar de zachte en breekbare stem van Sienna Spyro. Grote verwachtingen, maar ze lost ze volledig in op haar favoriete plaats in de lijst. Zometeen stap ik nog eens even uit de lijst, maar met een hele goede reden, beloofd. Dat is voor na The Great Expectation.

0: dat je in dezelfde zaal staat als dat meisje dat dan van voor op het podium staat met zo'n stem. Sienna Sparrow, daar word je stil van. Wel, voor ik de 10 songs laat horen die je deze week het meeste aantal hartjes hebben gekregen, nog eens even het scoreblad erbij nemen van de vorige 10. Die klonken zo.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Ja, die was For Bass Persuades van Miley. Ze deed er 4 bij in haar 4e week. En ook Alex Warren gaat in het groen. 2 plekken erbij. Just Day en Sam Harper doen het omgekeerde.
1: 17.
0: Meteor overleeft al 18 weken met zijn nooduitgang. Deze week 2 erbij.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles samen zijn het draadje haalt.
1: 16.
0: Die was voor de allereerste keer voor Patient Zero van Taylor Swift. Welkom, TD.

0: dat is het slechtste rapport van deze week. Another en 54 Ultra, 9 plekken eraf.
1: Nummer 14.
0: Die was voor de Country Boy bij uitstek, Cameron Withcomb. De soul van Jamie Miller kan je wel smaken. Plus 2 erbij deze week. Die was voor Bebe Rexha, Faithless. Min 2 op hun 24ste week in de lijst. Die was voor Sienna Spyro, hoorde je daarnet nog. Bleef staan waar ze vorige week stond.

0: En dan spoel ik nog eens even wat verder terug. Ja, je hebt misschien wel gehoord. Suzanne en Freek waren te gast bij Vincent Live deze week. Vertelden ze onder meer dat het allebei goed ging met hen. Zowel met Suzanne als met Freek. En dat is fijn om te horen na het verschrikkelijke nieuws dat Freek vorig jaar te horen kreeg. Maar ze hadden eigenlijk nog veel leuke nieuws mee ook. Ja, er komt een nieuw nummer aan. Freek, vertelt al eens even waar het nieuwe nummer over gaat.
1: Nou, ik denk dat de tekst best wel voor zich spreekt van het liedje. We hebben altijd, maar zeker de afgelopen anderhalf jaar, heel veel steun gehaald uit muziek. Uit het maken van muziek. En Pijnstiller is de titelsong van het album dat wij op 13 november gaan uitbrengen. Oh. Die ook Pijnstiller heet. En daarop staan 10 liedjes. Die liedjes, daar zit alles in wat het leven ons het afgelopen anderhalf jaar heeft gegeven. Namelijk liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen. En dat allemaal gevangen in 10 liedjes.
0: Ja. Doe dat maar eens, allemaal vangen in 10 liedjes. Wel, zij hebben het gedaan. Op de andere 9 nummers is het wel nog even wachten. Maar er komt dus een volledig nieuw album aan van Suzanne en Freek. Ze gaan er onder andere ook mee rondtoeren, dat vertelden ze ook. Hebben ze aan Vincent ook beloofd dat ze naar België komen. En om dat te vieren...
2: De Q-topschijf.
0: Ja, deze week kunnen wij al volop genieten van hun nieuwe song. En dat net iets meer dan elk ander nummer hier bij Q. Om het helemaal af te maken, kondigen ze dat zelf ook nog eens aan. Ja, eigenlijk ben ik hier overbodig. Maar het is 11:15. Ik ga dan iets lunchen. Nou,
3: dit is ons nieuwe liedje Pijnstiller. Ik hoop dat je dat mooi vindt. Doei doei.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Suzanne en Freek.
5: Hey, hallo. Suzanne en Freek hier.
4: Pijnstiller.
6: Wij zijn deze week de Q-topschijf op

0: prachtig duo toch, in alle opzichten van het woord. Een hele week lang is het onze favoriet hier bij Q. De nieuwste van Suzanne en Freek Pijnstiller. De Q Top 40. Ja, dat mogen we niet vergeten. Terug naar de lijst, want daar waren we nog niet mee klaar hoor. We hebben 3/4 gehad, dat wel. Als jij er al bij bent van in het begin, laat even van je horen in de Q-app. Ben je er net bij? Hey, even welkom hè. Je bent net op tijd om de beste 10 songs van het moment nog mee te pikken. Communizieltje van Bruno Mars mag zo meteen ook nog eens meedoen.
1: De Q-party barst weer los.

0: an info, Q Music Ben BE en in de Q-app.
1: With you. Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: In Moskou, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Imoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè.
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imoscoop, man!
6: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
10: Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde. Oef.
11: Dat is een pak van mijn hart.
10: Ja. Oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
0: Dit is je weekend bij Q.

zei ik over dames met een gebroken hart en een gitaar. Wel, Langley voert hen aan, hoor. Maar ze moet oppassen, want volgende week... Ja, ze valt deze week al bijna uit de top 10. Met de hakken over de sloot komt ze nog op 9. Topic en Becky G die zijn dan wel goed uitgeslapen vandaag. Zij kregen hartjes van Kelly uit Hoogleden, Gert uit Antwerpen. En dat levert hen 4 plekken hoger op dan vorige week. Sorry, papi. Not so sorry, denk ik dan.

0: en een Sorry Papi in de lijst. Het is niet alleen aanschuiven in de lijst, ook onderweg. Twee plekken waar jij ongeveer 10 minuten verliest richting de grens met Nederland op de E314 is dat. Tussen Holsbeek en Aarschot komen er 10 minuten bij. En ook op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Als je nog op een andere plek staat, dan ben je daar binnen de 10 minuten weg.
1: De Baber.
0: Kijk, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Terry Swims die doet alsof hij er alles over weet. Maar wie er opeens staat in de Q-top 40, dat kan alleen ik je vertellen straks.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 7.

heel terecht hoor dat Harry Swims hier een plekje verdient in de Q-top 40. Krijgt hartjes van veel mensen met zijn Mr. Know-it-all, maar... De Q-top 40! Het volgende nummer in de lijst, dat is de sterkste stijger. En dat is de sterkste stijger met een reden. Met verschillende redenen zelfs. Vul dat gerust zelf in. Het is een nummer, als je het hoort wanneer je aan het uitgaan bent, dan gebeuren er dingen. Dan gebeuren er dingen in je lichaam waar je geen controle meer over hebt. En gelukkig zijn dat de goede dingen. En dat gebeurt ook wanneer Jason Derulo het brengt tijdens een optreden, by the way. Meestal heeft hij op dat moment, oké, dat geef ik toe, niet bijster veel kleren aan. En de man ziet eruit zoals hij eruit ziet. Goed, zonder kleren of met kleren.

Maar dan vraagt hij iemand mee op het podium. Enigste vereiste is dat die persoon dan meedanst, want dat is geen verrassing. Sinds zijn eerste hit in 2010 zit er altijd wel een dansje bij. Bij elke hit die hij uitbrengt, dat is voor deze ook niet anders. De vereiste is dus dat de dame, want het zijn toevallig altijd dames, of niet zo toevallig, het dansje meedanst. Ik geef nog even de sfeer mee. En dan mag je fantasie de rest invullen van hoe er juist gedanst wordt. Wil je echt eens zien hoe het eraan toe gaat? Check dan vooral de Insta van onze goede vriend Derulo. Daar staan een paar pareltjes tussen. En jij gaat er misschien ook wel op meedoen. In je living, onderweg, in de auto of gewoon terwijl je aan het wachten bent op de bus. Wel, als je dat aan het doen bent, weet dan dat ik hier in

0: man. Daar heb je toch niets tegen? Daar bestaat toch niets tegen? Dan moet je toch echt gewoon je lichaam even laten doen wat het moet doen. 16 plekken erbij. En ik ga eerlijk zijn, het zou kunnen door de ontelbare aantal hartjes dat ik Michiko heb gegeven aan DJ Koha, Jason Derulo en Melody. Zo danst hij zomaar eens even naar boven in zijn tweede week in de lijst. Die zorgde allemaal voor, en terecht ook, dat het de sterkste stijger van vandaag is. Komt hij net buiten de top 5. En dat heeft hij meer dan verdiend. Zometeen de donkere tonen van Temper City.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
4: Amai, oh merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, ons nieuwe appartement is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Oh nee!
13: Oei, wat is er?
14: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
13: Oei.
14: Ja, wat nu?
13: Ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
16: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
17: NMBS! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
18: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
21: Go Yellow!
22: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
23: Oei, dan moet ik rap zijn.
22: Info op telenet.be.
24: Hier Pipa de kat.
25: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
24: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
25: Je kunt ook vriend worden.
24: Van Maxizo.
25: De dierenwinkel met de lage prijzen.
24: Dan krijg je
25: de
24: specialetjes.
25: Plezante tips, eerste klas advies.
24: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
25: Daar zijn vrienden voor.
24: Ah ja.
25: Ah ja.
24: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
25: Goed voor het baasje.
26: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
27: Iedereen gelukkig.
26: Enkel in de winkels van
27: Leonidas.
26: Voorwaarden op leonidas.com.
28: Vanavond bij VTM krijgt de jury het warm van een mentalist in Got Talent. En VTM 2 is live op post voor de halve finale van World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Temper Sinti kampeert nog een weekje extra op 5 met hun self-aware. En dit is toch wel een kleine verrassing. Want voor we de top 3 ingaan vandaag, weten we al dat we een nieuwe nummer 2 hebben. Shakira en Burna Boy zijn hier al, dat kan niet anders, hè. Het is geleden van 5 juni dat ze niet in de top 3 staan. En zo danst de koningin van de lijst zachtjes terug naar de uitgang. Allee, moet je ook niet te hard gaan overdrijven. Het is niet alsof ze

0: eerste week een medaille voor de dames van Cats and Animal. Maar voor je de nummer 1 krijgt, even terugspoelen.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Na Bruno Mars en On My Soul. Twee plekken moest hij afgeven. I'm gonna love you like you never been
1: loved before. 9.
0: Een fles Jack Daniels voor Ella Langley en twee plaatsen afgeven. Dat pikt. In de 14e week voor Topic en Becky G, vier plaatsen erbij voor hen.
1: Nummer 7.
0: Teddy Swim stelt 1, 2 plekken hoger dan vorige week. De sterkste stijger en ik moet me inhouden om niet helemaal opnieuw te spelen. Oh nee, die toetsen.

0: Shakira en Burna Boy, die maakten na wekenlang plek. Geen top 3 meer voor hen.
1: 3.
0: Stella Lefty, die staat op het perron naar Boston. En een eerste keer mocht O'Cat's Eye op podium.

0: nummer 1.
1: Maar voor de vierde week op rij kreeg Somber het meeste hartjes van jou. Van onder andere Vera uit Boom, Sandy uit Keerbergen, Rudy uit Kalmthout krijgt hij nu alweer. Hij is dus de verdiende nummer 1 uit de lijst. Veel plezier, zo meteen met Steve.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers for life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise en dan ook nog 2...
4: Wat is dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1...
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op eten, of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bell & Bo.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.
12: Goedemiddag, het is 1 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
13: Goedemiddag. De federale begrotingsonderhandelingen beginnen. Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers. Het wordt een aardsmoeilijke opdracht. Ze moeten op zoek naar €10 miljard. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
14: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
13: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen de speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. Op het EK wielrennen in Slovenië heeft tenor Elias Dubing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5. Sander Willems werd 6e. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
12: Dankjewel Bart. En er staan 4 files op onze snelwegen, maar meer dan 5 minuten verliest op dit moment. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven. Je moet er een kwartier extra rekenen. Richting de grens met Nederland op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Berendrecht 10 minuten extra. Op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 8 minuten extra. En richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot nog 8 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
15: Music. Steen Lens.
12: De zaterdagmiddag begint met een Duitse classic. Maar eerst laten de Jonas Brothers de zon schijnen. Een hele goede middag.

0: een heerlijke classic uit de Zeros, Nena en Kim Wilde. Sarah uit Buizingen heeft al heel goed mee kunnen zingen tijdens de strijk. En Jens uit Lier die laat weten dat hij er net een fitnesssessie heeft opzitten. Dus het ontspannen, dat kan nu echt beginnen op die zaterdag. Hij is volop op gang. Maar ik ga toch iets vragen. We gaan het even wat stiller moeten maken. Want Laura Tesoro heeft haar akoestische gitaar mee.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En een pakkende tekst. We luisteren naar Hyde Park.

0: Ik heb het gevoel dat de deuren dit weekend letterlijk overal wagenwijd openstaan. Dat komt omdat morgen open bedrijvendag is, maar het is vooral ook heel het weekend lang weekend van de klant. Je kan dus overal gaan proeven, gaan uitproberen en vooral ook heel veel gratis cadeautjes krijgen. Dus daar moeten we volop van profiteren. Dus misschien kunnen we elkaar even inspireren. Hoe heb jij vandaag al alles uit je klant zijn gehaald? Dat is mijn vraag. Waar moeten we zijn voor de leukste cadeautjes en de beste kortingen? Ik hoor het heel graag.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dansend op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen staat met het springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: better with you. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Boek de Canarische eilanden nu tot 3.

0: Shane Lewis.
1: In love, love, love with you. Oh, I hate that it's true. I'm still in love with you.
0: Het is een weekend bomvol plannen. Heel veel luisteraars hebben het er al goed van gepakt vandaag, want het is weekend van de klant. Lotte uit Antwerpen is haar dag gestart met 2 gratis patékes bij de bakker. Ook Helmut uit Roeselaren zegt deze morgen naar de bakker geweest en een chocoladefiguur gekregen. Siska uit Roeselaren heeft een stuk grillworst gekregen bij slagerij Geldof in Rumbeke. Jo zegt, wie gratis onkruid wil, is meer dan welkom. Vind ik precies een iets minder leuk cadeautje, maar Sarah doet ook een goede suggestie. Op www.foodel.be krijg je vandaag een gratis paar oorbellen ter waarde van €31,95. Dat is wel echt de moeite, hè? Voor de trotse baasjes van viervoeters is morgen een hoogdag, want dan is het Werelddierendag. En als je liever gewoon de bottine aandoet en naar buiten trekt met dat laatste lenteweer, morgen start ook de week van het bos. Dus voor ieder wat wils. De agenda is gemaakt en we kunnen weer verder. Voor 2:30 nog Alanis Morissette. Eerst Kygo, Save My Love.

nog wat goede tips binnengekregen voor weekend van de klant. Jonas uit Kalmthout heeft daarnet een gratis emmer gekregen bij de bouwmarkt. En Niels uit Deerlijk stuurt ook iets goed door. In Burgerlijk, een restaurant in Deerlijk, hebben ze voorbij te wachten wachtpintjes klaarstaan. En dan krijg je ook nog eens nuggets gratis mee naar huis. Dus dat lijkt mij daar heel goede deals in Deerlijk. Op de weg is het iets minder tof. Er staan momenteel 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals Industrie en Massenhoven moet je 28 minuten bijtellen. Daar is een ongeval gebeurd. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 10 minuten extra. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht 8 minuten extra. Richting Brussel op de E314 tussen Tielzwingen en Aarschot nog 8 minuten extra bijtellen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je 6 minuten extra rekenen. Als je op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten. Kill sounds bad.

voor Weekend van de Klant. Bij Electromic in Hoven krijgt elke klant een sexy fluohesje. En nu maak ik graag reclame voor een artiest die een van de leukste optredens heeft gegeven die ik ooit heb gezien. Het was afgelopen zomer op het voorhete terrein van Werchter Boutique tijdens de eerste hittegolf. Daar stond op het podium een artiest die zich niks aantrok van die hitte en die gewoon volledig nat in het zweet

0: op de schouders van zijn fansklom. Je hoort hem zometeen.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Hier Pipa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo. Hallo! Beste katten en honden.
7: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
6: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
7: Ze zal het wel doorkrijgen.
6: Tot binnenkort.
0: Nu ook in je Maxizo-winkel Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
9: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
11: Mafa.
10: Lidl, dat kan tellen.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imoscoopman!
16: Go Yellow!
17: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
18: Oei, dat moet ik rap zijn.
17: Info.

Volgend jaar is hij al 20 jaar oud. Deze Relax, Take It Easy van Mika. Zeker ook nog op gedanst tijdens de kinderdisco vroeger. Op de camping in Frankrijk. Het leven gaat snel. Ja, soms merk je dat je zo in een nieuwe levensfase zit. Ik had dat vanochtend plots door, dat bij mij zelf eigenlijk het geval is. Want ik ben vorige week naar mijn eerste housewarming ooit gegaan. En gisteren heb ik ook iets volwassen gedaan. Ik ben naar een afterwork gegaan. Dat is zo een feestje, dat begint al om 4-5 uur 's middags na het werk. Zodat je ook op tijd kan stoppen. De muziek die werd afgezet rond 11 uur. En voilà, dan ligt iedereen op tijd in het bedje. En dan kan je nog alles uit je weekend halen. Dus ik ben wel pro. Pro om vroeg aan het feestje te beginnen. Maar wat denk jij? Meningen zijn welkom in de Q-up. Vroeg pieken, ja of nee? Q-up.

uit Kortrijk is helemaal mee met het After Work idee. Ook zij gaat graag nog voor de zon ondergaat op café, zodat ze op tijd onder de wol kan kruipen. Jannes uit Drongen is eerder voor de voordrink met vrienden en daarna pas het feestje opzoeken. En Sander uit Vosselaar zegt als je 30 plus bent, dan is het sowieso vroeg pieken. Wel, Sander, hier beginnen we ook al vroeg aan het feest, want Carol G staat klaar. Maar eerst gaan we het ietsje rustiger zoeken. Damiano David, die droomt al over de

0: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Een heel goedemiddag. Het is 2 uur 's middags. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. De federale begrotingsonderhandelingen zijn begonnen. Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers. Het wordt een erg moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar €10 miljard. Collega Maarten Knuts volgt het.
4: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog €400 miljoen tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de btw-hervorming, herinner je nog? Ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noten om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan.
3: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. Op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij, ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
5: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
3: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden.
2: Dat is goed nieuws, dankjewel Bart. En momenteel 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die staat op de grens richting Nederland op de E314. Tussen Holsbeek en Aarschot verlies je 12 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en Berendrecht 5 extra. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen Noord en Rumst 8 minuten erbij tellen. Tussen Kleine Bareel en Antwerpen Noord ook 5. Richting Brussel op de E314 tussen Tielt-Wingen en Aarschot 8 minuten. En op de Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne nog 6 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Music. Steen Lens.
2: Op het menu Belgische muziek en 80s classic, veel pophits. En beginnen doen we met Latin na de dance van Enima.

de laatste zomerse noten op een van de laatste zomerse dagen. Ik hoorde het Frank Dubocage gisteren nog zeggen, de herfst komt er nu echt aan. En wie is de queen van de herfst die het allemaal beter gaat maken? Taylor Swift.

Taylor Swift met de soundtrack van Toy Story 5. Gisteren zat ze in het nieuws door de politie. De politie van de Amerikaanse staat North Carolina. Die had een berichtje gepost op X, op Twitter, met daarin de boodschap: wie gearresteerd wordt, moet als straf verplicht naar het nieuwe album van Taylor Swift luisteren. Het was een grapje. Het was een grapje van de politie, omdat daar nieuwe songs niet bij iedereen in de smaak vallen. Maar sommige Swifties konden daar uiteraard niet zo heel goed mee lachen. Dus ze hebben ook maar heel snel het berichtje verwijderd. Maar kijk, iedereen heeft zo zijn mening. Zometeen gaan we even checken hoe het met de winnaar van The Voice gaat. Eerste nummer dat denk ik bij iedereen wel in de smaak valt. Deze van Justin Timberlake. Bijna 2:15. Mirrors.

0: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Ah, dag juffrouw.
3: Hey.
2: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
3: Ja.
2: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
3: Oké.
2: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
3: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
2: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
3: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
2: Haha, jij bent een slimme.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bell & Bo.
8: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.

Digilicious met Magic With You. I miss this magic with you. Het is 21 over 2. Heel fijn dat Q-Music bij jou opstaat. De computer wou eventjes hier niet mee. Zometeen hoor jij de voice van Vlaanderen, Bas Serra, op je radio. Hij is nog altijd maar 18 jaar. Gisteren zag ik op zijn Instagram story dat hij alweer in de studio zit. Dus wie weet is de zomerrit van 2027 al in de maak. Die van 26 heeft hij niet kunnen winnen. Maar hij heeft wel weer al een optreden versierd met Judith. You did not sign up for this. You just wanted a happy kid. No, you got real long and sleepless night. Woensdag speelt hij haar voorprogramma en zo een duet tussen Judith en Bas, dat zou ook wel heel goed klinken, denk ik. Zo iets heel melancholisch, heel dramatisch. Maar er is nog tijd, als je nog maar 18 bent. Dit is Bas Serra.

Mumford & Sons. Deny my dear. Half drie geworden intussen. Het is vandaag niet alleen weekend van de klant, maar het is ook Wereldstoma-dag vandaag. Dat stuurt luisteraar Gwendoline uit Genk. Dus voor Gwendoline en iedereen die het nodig heeft. Shakira is er zo meteen met een vrolijk steuntje in de rug. Eerst kijken naar de files. Er staan momenteel 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste, die staat

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: De script met frontzanger Danny. Hij wordt 46 vandaag. Vind ik heel straf. Ik zou hem wel wat jonger geven. Een van de beste albums uit 2025 is ook jarig. Wordt 1 jaar vandaag. En de grootste hit op dat album, die we over 10 jaar nog gaan meezingen, die krijg je zo meteen.
2: De Q-party barst weer los.

0: is an informed Q Music Ben B and in the Q app. With you. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van...
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
7: Ixina, ja aan je dromen.
9: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
0: Q Music.
11: Q.
0: Q sounds better with you.
11: Q Music. Hey.

0: De perfecte 80s classic voor op jouw zaterdagnamiddag. We gaan van oud naar nieuw, samen met Berg.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Morgen speelt hij 2 shows in Brussel en daarna is de rest van Europa aan de beurt. Dit is Loving Each Other.

0: Reggie met Where Did You Go? Van in de periode dat Milk Inc. even in pauze was, dat zijn ze nu zeker en vast niet.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Yes, dit jaar vieren ze hun 30ste verjaardag met een podcast. QDJ Emma Salde is ze gaan uithoren over wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 30 jaar. En ze is heel veel te weten gekomen. Bijvoorbeeld dat Milk Inc. eerst supergroot was in Frankrijk, voor ze hier in België ooit op de radio waren gespeeld. En nog iets heel straf, Karen Dame zat in de jury toen Linda Mertens auditie kwam doen om de nieuwe zangeres van Milk Inc. te worden. Maar klein detail, Linda was zelf bijna niet op die auditie geweest.
2: Mijn eerste instantie was, ja nee, ik wil met een eigen groep. Dat is al te succesvol. En dan had ik dat ja, tegen mijn vrienden gezegd. En mijn vrienden hebben jij gezegd, jij gaat toch ja zeggen? En ik zo, nee, ik wil eigenlijk nee zeggen. Ik wil mijn eigen groepje. En die zo zeggen, stop. Je gaat dat toch niet, alleen je gaat toch niet nee zeggen. En dan heb ik dat even moeten laten zo wat, ja, bezinken. En dan uiteindelijk heb ik dan gebeld en gezegd van ja, ik kan toch die auditie komen doen in Illusion dan.
0: Zonder die ja was er geen Linda geweest en stond er misschien iemand totaal anders op het podium van de AFAS-Dome. Want daar vieren ze binnenkort twee keer hun verjaardag. En voor het concert van 23 oktober zijn er nog kaartjes gereserveerd voor Q-luisteraars. Wat moet je doen om erbij te zijn? Gewoon herkennen welke Milk Inc. hit Reggie hier op zijn gitaar speelt.
3: Ah, we zijn al bezig. Ja, ja, oké.
0: Ja, het is moeilijk, maar als je goed luistert, herken je de drop van Unstoppable. Maar geen zorgen, die wordt het sowieso al niet. Maandag een nieuwe opgave en dus een nieuwe kans op tickets voor Milk Inc. Forever bij Maarten en Dorothee. Nog voor 3 uur krijg je Olivia Dean.

0: mee.
1: Mannekes, Bompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Een heel goedemiddag. Het is 3 uur. Het nieuws krijg je van Julie. Goedemiddag. Premier Bart Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar €10 miljard. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze daarover samen. Die hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
9: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van €10 miljard. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
8: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering liever tegen God. Dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 andere betogers zouden de doodstraf riskeren. En op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Das wil alvast haar kans gaan.
10: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
8: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden.
11: Dankjewel, Julie. Er staan momenteel 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. Je verliest er 19 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 12 minuten extra tellen. En richting Brussel op de E314 tussen Tielt-Wingen en Aarschot nog 11 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
12: Music.
11: 2 artiesten met een C-opkomst. Een van de grootste bands en een van de grootste DJ's op deze planeet.

Het is een druk weekend voor mensen die er graag op uittrekken op zaterdag en zondag met het weekend van de klant dat volop bezig is en morgen ook open bedrijvendag. Maar er is nog iets heel tof voor als jij toevallig nog op zoek bent naar hippe meubels. Dan heb je veel chance, want de meubels uit de appartementen van Blind Getrouwd zijn te koop. In Gent kan je dit weekend naar een stock sale gaan en je kan daar dus letterlijk de zetels en de bedden kopen waarin je de koppels nu ziet liggen op tv. Want dat is natuurlijk al eerder opgenomen. Maar ik vind dat wel heel cool, want die appartementen die worden altijd heel stylish ingericht. Dus zou voor mij echt een copy-paste mogen zijn naar mijn eigen toekomstige huis. Het is ook gewoon een unieke kans en heel cool om te zeggen tegen je bezoek van ja, die een blauwe zetel, die komt uit het appartement van Matthias en Marianne van Blind Getrouwd.

0: Cheap Thrills van Sia, al 10 jaar oud. Maar het is zaterdag, dus dat wil zeggen dat er gisteren op New Music Friday heel veel nieuwe muziek is uitgekomen om aan je playlist toe te voegen. Zoals onze Q-topschijf, die komt deze week van Suzanne en Freek. Je hoort hem zo meteen, maar dit is alvast de korte samenvatting volgens Freek.
1: Liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen.
2: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
3: Dansend op het water.
2: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
4: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
2: En dat werd het.
5: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
6: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen zou mee te springen.
2: 30 jaar lang.
7: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
2: 30 jaar Milk Inc.
8: Dat kun je niet vatten als mens.
2: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q Music. Q. Sounds better with you.
9: Hoe mag die steek gebakken zijn?
10: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
11: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B+ leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
14: 30 ideeën voor pastaschotels
13: in Libelle Lekker naar
14: de 5 beste beleggingen van het moment
13: in Trends of naar
14: Belgische politiek achter de schermen
13: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: natte ogen van gekregen. Die teksten altijd van Suzanne Freek. Ze zijn deze week onze Q-topschijf, dus met pijnstiller. 1 november komt er een heel album uit met dezelfde naam. En donderdag vertelde ze aan Vincent Virus waar die naam vandaan komt.
1: We hebben altijd, maar zeker de afgelopen anderhalf jaar, heel veel steun gehaald uit muziek. Uit het maken van muziek. En Pijnstiller is de titelsong van het album dat wij op 13 november gaan uitbrengen. Oh. Die ook Pijnstiller heet. En daarop staan 10 liedjes. En die liedjes, daar zit alles in wat het leven ons het afgelopen anderhalf jaar heeft gegeven. Namelijk liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen. En dat allemaal gevangen in 10 liedjes.
0: Tijdens een rollercoaster van een jaar hebben ze dus toch niet stilgezeten. Heel knap. En ze deden er ook al een belofte bovenop.
1: We zijn druk bezig. Met iets leuks bedenken. Het lijkt ons sowieso leuk om, als we weer gaan spelen, om dan ook nieuwe muziek te hebben. Dus dat is de eerste stap, dat we een album vol met songs hebben. En
2: we beloven dat we ook zeker België meenemen.
0: Dat is toch al heel fijn nieuws. Binnenkort een Belgisch concert van Suzanne en Freek. En op 13 november dus dat nieuwe album. Wij gaan door met Eken nog voor 3:30 in de playlist van Q right now.

0: Q-Music.
1: Heel veel leuke plannen op zaterdag komen binnen in de Q-app. Tim stuurt dat hij luistert vanuit Nederland, want hij komt van een speciaal treinevenement voor stoomtreinen, want die mogen in België blijkbaar niet meer rijden. Jordi uit Kuurne gaat nog voor een barbecue'tje en daarna afzakken naar de ezelsfeesten in Kuurne. En dan is er Ant uit Edegem. Zij heeft het beste lotje getrokken, want ze is aan het inpakken voor een vakantie. Heel goed dat er zo wordt genoten van het weekend. Maar ik ga je toch al een reden geven om uit te kijken naar maandag zo meteen. Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee?
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bazaar wordt 10 jaar. En dat vieren ze ondertussen al met 8 Roma's. Volgend jaar in juni staan die op de planning. Wij worden met Q-Music 25 jaar in november. En dat gaan wij uiteraard ook uitgebreid vieren. Hoe dat verjaardagsfeest eruit ziet, dat blijft nog geheim tot maandag. Maar we weten wel al dat er wat luisteraars en ook Q-DJ's zijn opgetrommeld. Net zoals Jolien Roet.
1: Zeg, ik kan ook helpen, hè. Anders, maandagochtend, ik ga dat vrijhouden in mijn agenda. En dan ga ik een beetje mijn polsen al opwarmen. En dan gaat dat drukken op die knop extra vlot. Gaan. Dus ik ben daar, ik doe mee.
0: Het is iets met een knop. En op een knop duwen, dat is altijd heel spannend, vind ik. Je komt het maandag allemaal te weten bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow rond 8 uur.

dames en heren, she's back in business. The one and only Naomi van der Poorten, zo meteen terug op je radio om je nog tot 7 uur te vergezellen. Maar ook als je s'avonds nog wat muzikaal gezelschap wil, dan zit je bij Q goed. Dorien Matthijs is er vanaf 7 uur en Timo hoor je nog tot middernacht hier bij Q.

0: Goedemiddag, 1 over 4. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemiddag. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Die had dus nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct zijn gevolgd. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
2: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God. Dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
3: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost mag je 19 minuten rekenen. En richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot ook 13 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Music. Naomi van der Poorten.
3: Helemaal terug van vakantie, dus we trekken alle registers open vandaag.

0: Ja, guess who's back, baby?
1: Naomi van der Poorten.
2: Ja hoor, na bijna 3 weken weg geweest ben ik helemaal uitgerust, uitgegeten, uitgedronken, uitgeslapen, maar niet uitgelachen. Ik ben helemaal in vorm. Dus steek uw hand maar uit, want ik ga een lap opgeven vandaag. En ik kom niet met lege handen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
2: Adela, piepjong, 22 jaar, maar geboren voor de hitlijsten.

0: van Gigi D'Agostino. In My Mind van Dinoro. En zometeen krijg je ook een arena-klassieker van het voetbal. Daar wordt dat nummer al eens meegezongen, denk ik. Gisteravond heb ik het wel niet gehoord. Tijdens België-Turkije. 3-0 nogthans. Veel reden om te zingen. Maar zo'n nummer, maar dan in een compleet nieuw jasje. Dat krijg je nog van mij. Eerst wat muziek van eigen bodem. Want Oscar en de Wolf en Maxime staan voor je klaar.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Go yellow!
13: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
14: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
16: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
18: Q-music.

Dit nummer kent jong en oud. Volgens mij het kleinste kind. Toch als het kind al eens een sportwedstrijd heeft meegemaakt of gewoon op een of ander dorpsfeestje misschien gehoord heeft. Enfin, dat nummer dus, dat deuntje, hou dat vast. Want daar hebben Criss Cross Amsterdam eens goed

gevoelens dat ik had. Een en al emotie. Broken Strings. En zo meteen in de playlist. Misschien niet het beste nummer van het jaar. Dat laat ik aan jou over. Maar volgens de MTV Music Awards, Music Video Awards moet ik eigenlijk zeggen, wel de track met de beste muziekvideo van het jaar. Na Bruno Mars. En nog even dit, want er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost zijn dat 11 minuten. En ook 11 minuten verliestijd richting de grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot.

0: En Lost Frequencies is te broeden op een nieuw nummer. Het heet...
1: Don't forget about me.
0: Don't forget about me.
1: See you again in my dreams.
0: Maar hij zit nog in de broedfase, hè? Dus Lost Frequency

0: veelbelovend, moet ik zeggen. Tot die tijd kan ik wel eens een andere muziek draaien. Zometeen Live It All na Amy McDonald.
1: De Q-party barst weer los. En komt vanavond naar Glabbeek.

0: Tickets and info, Qmusic.be en in de Q-app.
1: With you. Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
1: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Oh, yellow.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
8: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
9: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
10: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
11: Yes!
12: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
4: Q-Music.

van anno 2026, Live It All. Zometeen een kerstverse mama in de playlist. Een mama die niet haar eigen baby heeft gebaard en op de wereld gezet, maar wel met een draagmoeder. Ja, gebeurt vaker en vaker, hè? Zeker in Amerika. Ik heb ook twee heel lieve vrienden. Twee mannen die geen kindje kunnen krijgen dus, maar wel een echte kinderwens hebben. En ze lanceerden ook een paar weken geleden een videooproep waarin ze een draagmoeder zoeken. Helemaal niet evident in België. Alexander en Casper heten ze. Je vindt ze wel snel online, want ze zijn ook opgepikt door de media. Dit is Meteor. Dit is wat mijn mama zei.

Dus zometeen nog voor 5 uur hoor je Berre met How Beautiful This Life Is. En dat moeten we aan Lady Gaga ook niet meer uitleggen. Nee, want Lady Gaga is deze zomer ook mama geworden. Blijft zo mooi, hè? Blijft echt een wondertje. Al viel iedereen wel uit de lucht. En dat was logisch, want er was ervoor niets te zien aan haar lichaam. Want de baby van Lady Gaga is gebaard door een draagmoeder. Dus zelfs de paparazzi die had niets in het snotteken.

0: Goedemiddag, het is 5:00. Het nieuws krijg je van Julie. Goedemiddag. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Die had dus nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden er ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
1: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
0: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van 1 van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat.
2: Hij betwist zijn stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, dat is absoluut niet aan de orde.
0: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw de 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis daar. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen wel terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. Matthias Kassen kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kassen kneusde vorige week een rib op training, maar is dus nu toch weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kassen. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kassen is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond afwisselend opklaringen en wolken, minima rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna zonnig bij maximaal tot 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
3: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 33 minuten zou komen door een ongeval. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden, dan Saarlaan en Jette ook 14 minuten verliestijd. Richting de grens met Nederland, op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Music. Naomi van der Poorten.
3: Ja, vertel eens, welke gratis goodies heb jij vandaag gescoord tijdens het shoppen vandaag? Want het was natuurlijk geen gewone zaterdag. We hebben het erover.

Goedemiddag. Zaterdag 3 oktober, de dag voor Werelddierendag en het begin van het weekend van de klant. Dus neem zo nog net voor dat sluitingsuur misschien nog een kijkje in de winkelstraten en score nog je gratis dadels of wafeltjes in uw favoriete koffiezaak, snoepjes in de krantenwinkel en salamiekjes bij de slager. Geerte uit Dendermonde bijvoorbeeld, die heeft koffie gekregen in haar favoriete winkel in Aalst. Voilà, je kan het maar gehaald hebben. Hè. Nationale Cafédag, dat was wel 3 weken geleden, dus of er met drank getrakteerd gaat worden in de baars vanavond, dat weet ik niet. Maar ik kan altijd eens gaan kijken en eens gaan piepen. Dit is Eagle Eye Cherry, dit is Save Me.

0: zou ik echt uren en uren op repeat kunnen luisteren. Maar jij hebt waarschijnlijk graag afwisseling, dus zometeen hoor je R-City en Adam Levine met Locked Away. En ik weet het. Iedereen wil het weten. Het houdt de hele natie bezig. Nee, mijn lief heeft mij opnieuw niet ten huwelijk gevraagd deze vakantie. Maar dat had hij deze keer, voor één keer, wel een hele goede reden voor. Ik vertel het je zo.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit...
11: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
10: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Zeg, schat.
11: Ja?
12: Die badkamer, daar is lek geweest.
11: Oei.
12: Met zijn zwembad. Wat nu?
11: Oh, ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Oh, zalig, hè?
11: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
11: Oei.
6: Met een enkel.
11: Schat, ça va?
6: Nee.
11: Wat kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
11: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
11: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
13: De Mistje Dutchess van Connections.
14: Allee, de US of A.
11: Ja.
14: De moeite zeker.
11: Oh, dat is echt crazy.
14: Je bent toch brisket gaan eten bij de pitmaster, hè?
11: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
14: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht.
11: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
14: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
11: Nee, gemist.
14: Oeh, zit jij zeker dat je niet van land zit gemist?
9: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
15: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier. It's a
9: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Q. Q Music. Yeah.

Ja, ik moet op mijn woorden letten. Want een vriend van mijn lief heeft mij bezig gehoord in de brico. Ja, soms vergeet ik dat ik op de radio ben. En hij heeft mij gesnitcht tegen mijn lief. Ja, een berichtje gestuurd. Dus nu al, sorry liefje. En hallo luisteraars in de brico. Maar waar was ik dus? Ik ben twee weken in het algemeen, naar Italië geweest. Een hele mooie reis was het. Idyllisch zou ik het zelfs durven noemen. Zeer romantisch. Maar mijn vriend is niet op zijn knieën gegaan. Nee, maar daar had hij deze keer wel een goede reden voor. Want op het einde van de reis hadden we al een trouw. Niet die van ons. Ik was ceremoniemeester. Dus ja, het had wat ongepast gevoeld om dan op dat feest aan iedereen te verkondigen: wij gaan ook trouwen. Nee, dat zou een beetje raar geweest zijn. Dus hoop doet leven, er komen wel nog andere reizen zeker. Dus wat... Ik hoop het toch maar. Ik zit met mijn hoofd wel nog helemaal in openingsdansen. En dit is ook een hele goede kandidaat. Misschien heb jij jouw eerste schuifelpasjes gedaan als getrouwd koppel op deze You're Beautiful van James Blunt.

0: kreeg een berichtje van Christophe. I will never be with you. Uit de Hechtel Axel, hij zegt: succes Naomi, ik wacht en hoop zoal 20 jaar. Ik moet erover ophouden, over dat verloven en zo. Dat is echt niet leuk voor mijn vriend, denk ik ook. Enfin, ik heb ook post uit Londen gekregen. Want een paar weken geleden hebben Joren Linse en ik één luisteraar naar Londen gestuurd voor het concert van Niall Horan. En dat was Dina. En Dina heeft iets ingesproken.
1: Hey Naomi, Dina hier. En nog eens heel veel bedankt voor de tickets van Niall Horan. We zijn aangekomen in Londen en hebben al een paar leuke dingen gedaan. Waaronder ook een angst voor katten overwonnen. Juist in een kattencafé. Wij gaan ons nu klaarmaken voor het concert. We houden op de hoogte geweest. Doei doei. Oh,
0: hoe leuk. Dina en Amber. Ik kreeg ook een fotootje waarin ze dus te zien zijn met een kat. Dus het is effectief waar. Katten en Niall Horan. Ik weet niet of iemand een beter weekend heeft dan Dina en Amber. Dit is ook mijn nieuws. Want er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring is dat wel aan het aandikken hoor. Op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ondertussen al 55 minuten. Komt door een ongeval, dus vermijd die zone als je kan. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette 22 minuten bij. En richting de grens met Nederland op de E314 tussen Hoosbeek en Aarschot ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Sorry, file. Smiley face.
3: Naomi van der Poel.

0: En right person, wrong time. En Laura uit Genk was de juiste persoon op het juiste moment. Want zij scoorde gisteren bij Vincent Live een hele mooie prijs. Namelijk tickets naar het concert van Miley in LA. En ze was helemaal overdonderd. Of in haar woorden voelde ze heel veel...
1: Ongeloof. Blijdschap.
2: Binnen minder dan 2 weken zie jij Miley live in Los Angeles. Proficiat.
1: Dankjewel. Sorry dat ik weer al moet wenen.
2: Dat is niet erg.
1: Laatst naar de radio.
0: Hoe schattig. Hopelijk klink jij ook even enthousiast bij het nieuws dat er gewoon aankomt in de playlist.
1: Ongeloof. Blijdschap.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kussen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise en dan ook nog 2...
7: Wat is dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog 1...
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op te eten? Of?
8: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen

0: Aan met 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Go Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B+ leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Vanavond bij VTM krijgt de jury het warm van een mentalist in Got Talent. En VTM 2 is live op post voor de halve finale van World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2. Q Music. Let's go.

George Michael is het jaar 10 jaar overleden. In 2016 dus. En dat kon je vorige week heel hard voelen op de MTV VMA's. Want verschillende artiesten hebben een eerbetoon gebracht aan hem. Zoals daar zijn Teddy Swims. Hij bracht Careless Whisperer. Maar herken je deze artiest ook met Father Figure?

anders verwacht. Gokjes, welkom in de Q-app. En in afwachting draai ik Teddy Swims al eens. Niet met Careless Whisper, wel met eigen materiaal. Dit is Breakup in Reverse.

allemaal goed en wel, maar wie brengt hier een cover van George Michael? Marieke uit Putten, die denkt Alex Warren. Het zijn Bianca uit Maasmechelen, Joris uit Kruibeke, Kitana uit Meessen, Gregory uit Oostende, die weten het allemaal zeker. Het was somber natuur. De man komt 16 mei naar Avalsdoom, maar of hij die cover meeneemt, dat kan ik niet beloven. Wel een hoge kans op deze homewrecker. Een hele

0: 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
1: Dansend op het water.
0: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
2: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
0: En dat werd het.
3: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
4: Iedereen kent de linkers, iedereen brok mee, iedereen staat met het springen.
0: 30 jaar lang.
5: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
0: 30 jaar Milk Inc.
6: Dat kun je niet vatten als mens.
0: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja. Kom een keer kijken.
12: Amai. Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
14: B-Bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
16: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
15: In Libelle naar...
16: De vijf beste looks van nu.
15: In Feeling of naar...
16: De hotste adresjes in je buurt.
15: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
17: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
18: Ja, graag iets Japandi.
19: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
18: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
17: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!
16: Goedenavond, te 6 uur het nieuws krijg je van Julie.
3: Goedenavond. De vader van Jairon trekt naar cassatie. Dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij krijgt 23 jaar cel, maar nu gaat hij in cassatieberoep. Dus een zware klap voor de moeder van Jairon.
4: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
3: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan terug op de computer van 1 van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat.
5: Hij betwist zijn stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
3: De zaak kwam aan het licht door een klacht van zijn ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis daar. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen wel terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. In wielrennen dan, de Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd 3e. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
1: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
3: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden.
14: En één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Het is nog altijd diezelfde.

De Q-app kleurt rood. Heel veel mensen sturen de Q-luchtballon door. Ja, we zijn weer aan het varen, hoor. Het is heel mooi om te zien. Zometeen vertel ik je ook waarom je bij Stella Lefty moet zijn.

0: Lefty met Boston. Stella Lefty is niet alleen de zangeres met de hit Boston, die nota bene op nummer 3 staat in de Q-top 40. Je moet het maar doen, maar... De papa van Stella Lefty is Eric Lefkowski. Zegt je waarschijnlijk niets, maar de Erik is miljardair en medeoprichter van Groupon. Dat is een e-commerce bedrijf dat met veel couponcodes werkt en zo. Gigantisch bedrijf en is goed voor miljarden euro's. Maar ik heb nu zelf gezien dat Stella Lefty daar nu ook kritiek over krijgt online. Dat ze haar succes zou behaald hebben door de connecties en het geld van de papa. Maar naar mijn weten is het niet de papa die Boston zingt. Enfin, zo meteen een andere daddy, Justin Timberlake, komt eraan.
1: De Mistje Dutjes van Connections.
2: In, hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Je toch ook gemist? Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee?
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Heurman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op heurman.be.
11: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: En de Bruyne weer. En de Bruyne nog steeds. De Bruyne! En de Belg op voorsprong hier in Luik. Tielemans, de Bruyne. Dit moeten ze maken. Oh! En of hij hem maakt. Met de Ketelaar en Lukaku.

horen het daarnet. Gisteren de Nations League tegen Turkije. 3-0, potverdikke. Niet mis, hè. Maandag is het weer van dat. Dan wordt het misschien wel klappen incasseren van de Fransen deze keer. Wie zal het zeggen? Ik weet er eigenlijk bitter weinig over. Wat ik wel weet, dat is dat Calvin Harris ook een grote voetbalfan is. Voornamelijk van Liverpool. En dit nummer had zomaar Offside kunnen heten. Maar het is Outside geworden.

0: referendum. Een vraagje voor jou. Hoor je liever Taylor Swift met The Fate of Ophelia? Of ben je meer van The Temper City en Self Aware? Zeg maar. Ja, wat mag het zijn? Ja, ik hoor u natuurlijk niet door de radio. Alle geluk dat ze er allebei aankomen zometeen. En ook 4 files onderweg waar u meer dan 5 minuten mag bijtellen. Richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot 8 minuten verliestijd. Richting grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 8 minuten. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Grote Bijgaarden, dan Saarlaan en Jette 8 minuten. En ook 6 minuten bij op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Q-Music. Wie ben jij echt? Naomi van der Poorten.

0: Valassi. Gratis en voor niks. Zometeen gaan we kontje gooien. Ja, kontje gooien. Op een dansschijf, een shotje energie als het ware. Naast Jana Spaiwo, want daar valt weinig op te gooien. Iets traag daarvoor. Als jij wel nog meer schutschijfjes zoekt, vind ik tof. Die kan je trouwens ook hier vinden vanavond.
1: De Q-party barst weer los. En komt vanavond naar

0: tickets and info, Qmusic.be en in de Q-app. With you.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
5: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Great Expectation. Ja, ook hoge verwachtingen voor dit.
1: Shotje energie met Naomi.
0: Ja, terecht ook hoor, want te pas en te onpas durf ik wel eens een shotje energie in de playlist steken. Een nummer dat je opzweept, je uit je stoel trekt, recht de dansvloer op. Even kijken wat ik vandaag heb. Ja, nee, toch niet helemaal. Nee. Nee, veel te traag. Ja, oké, okay, dat is wel snel, maar nee, toch. Aha, now we're talking. Een topjaar voor de muziek. Ik ken te weinig van wijn naar mijn goesting, maar die topjaren in die muziek, die ken ik wel. En in 2011 kwam deze uit. Dit is Yeah, Yeah, Yeah van Chris Brown. Kom aan, kontje gooien.

0: De zomer duurde niet alleen meteorologisch langer. We bleven maar nazomeren met die temperaturen. Maar ook de artiesten bleven maar optreden. Maar ook zij gaan stilletjes aan in winterslaap. Dat is ook zo bij Meteor. Heel veel opgetreden deze zomer, maar nu toch even rust in oktober.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Ofwel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de pro van...
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om nu allemaal bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
6: je
4: eigenlijk, ja.
6: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Hele goeie avond. Het nieuws van 7 krijg je van Julie. Goedenavond. Zo'n 100 artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan de opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kan worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je hoort het departement zorg.
9: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnszorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
8: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of de lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. Wielrennen dan, de Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
10: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er een top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
8: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minimaal straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden.
11: Ah, dus we krijgen toch nog een zonnige zondag. Op dit moment 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Hasselt op de E313. 8 minuten erbij tussen Wommelgem en Ranst. Richting de grens met Nederland op de E314 zijn het er ook 8 tussen Holsbeek en Aarschot. Dan richting Brussel op de E314. 7 minuten erbij tussen Tieltwingen en Aarschot. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring op de binnenring. 6 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaartlaan en Jette. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
12: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Dorien Matthijs.
11: Inderdaad, hartje weekend. En bij deze zijn we uitgenodigd op de housewarming van Afrojack en Aloe Black. Goedenavond. Q.

Let's Go is maar zeker, Shakira. Die weekendmodus aan en gaan, that's the spirit. Mijn buurvrouw die luistert ook mee en die stuurt dat de Q-luchtballon juist nu boven onze huizen vliegt. Hoe goed is dat? Maar ja, ik ben helaas niet thuis om eens te zwaaien, anders had ik dat zeker gedaan. Wat zeg je iets anders? Al een maand lang zijn wij partners in crime van de zaterdagavond. En ik heb ook vandaag weer pareltjes van schijven mee. Kleine sneak peek voor vanavond. We krijgen onder andere Pink. Die zorgt straks voor de aperitief met Raise Your Glass. Ook van de partij. David Guetta en J-Lo. Voor die vette beats.

Pommelien Thijs gaat langskomen samen met haar allereerste Q-hit Ongewoon. En ik heb ook Zweeds geweld in de playlist dit uur. Ja, Swedish House Mafia en hun allernieuwste banger, die gaat hier ook passeren. Kobe uit Diest, die stuurt al, hallo Dorien. Ik luister mee tijdens mijn rit naar het laatste tuinfeestje van het seizoen. Zeg, geniet er daar met volle teugen van, Kobe. En Tineke, die is cake aan het bakken voor een ladies' night. Momenteel haar beslag aan het kloppen. Wel, Tineke, ik zal het beslag wat sneller laten gaan. Shape of You is

0: met Talk to You. Net 7:15 voorbij. Ook de zon is kopje onder op deze zaterdag 3 oktober. Ja, en terwijl ik naar de studio reed, kon ik er echt niet meer naast kijken. Ze komen eraan. Er wordt volop reclame voor gemaakt. Reclame voor de vreselijkste wandeltochten van het jaar. Tochten waar ik elk jaar naartoe word gesleurd door mijn vrienden. En dat met een heel bang hartje, want ik ben er echt, echt, echt niet voor gemaakt. Zometeen heb ik er ook jouw ongezouten mening over nodig. Maar dat is dus voor straks.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Boek Gran Canaria. Nu tot 300.

David Guetta en J-Lo met Save Me Tonight. Ja, dat denk ik dus ook altijd, hè. Als het weer die periode van het jaar is. De periode dat ik word meegesleurd naar elke Halloween-tocht in de buurt. Eerlijk, voor mij is er echt niet veel erger dan een clown die achter mij zit. Zo'n enge clown met dit ding. Nee. Zo'n vreselijke kettingzaak voor de fun, ik snap het echt niet. Maar ik weet bijna zeker dat er wel wat Halloween-fanaten aan het luisteren zijn nu die dat wel top vinden. Dus, wie zijn ze? Maak je even kenbaar, want ik heb een poll gemaakt in de Q-app. Dus stem zeker even mee op team Hello Halloween-tochten of team Hell No Ween-tochten. En dat van

daarmee is het 7:30 intussen en er wordt volop gestemd. Halloween-tochten, kan jij dat smaken? Of vind jij dat ook letterlijk een verschrikking? Stem gerust mee in de Q-app. Ondertussen even kijken hoe het op de weg gaat. 3 files staan daar nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste. Die staat richting Hasselt op de E313. 20 minuten moet je er daarbij rekenen tussen Wommelgem en Ranst. Dan gaan we richting de grens met Nederland op de E314. 8 minuten erbij tussen Holsbeek en Aarschot. En tot slot is er ook nog eentje op de Brusselsring. Dat is wel een kleintje op de binnenring. 6 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Trouwens, in plaats van Halloween-tochten, neem mij maar liever terug mee

0: Halloweentochten. Zeg, is dat voor jou een hell yeah of hell no? Jamie uit Oostende die stuurt, oh, hell no Halloween voor de mama dan toch. Maar wel hallo Halloween voor de dochter. Dus daar zijn de meningen verdeeld. Michael uit Leden die zegt, ja, ik hou van Halloween, maar zo'n tochten, nee, dat durf ik toch niet. Debbie uit Knokke-Heijs die zegt, oh ja, hallokes Halloween, love it. Niks beter dan die tochten, horrorfilms, escape rooms. Ze verjaart ook in die periode, stuurt ze, dus ze kan al niet wachten. Katrien uit Brugge deelt die mening. Ik kan Halloween-tochten absoluut smaken. Zeker nu ik net bezig ben met mijn eerste pompoensoep van het jaar, stuurt ze. Laat maar komen, die griezeltochten. Oké, okay, amai. Die meningen kunnen niet meer verschillen van die van mij. Maar swat, zometeen op ons muzikale menu vanavond. Silence voor Delirium. En ook Cameron Whitcomb is in thema, want je hoort hem zometeen met Kingdom of Fear.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de liedjes, iedereen brok mee, iedereen zou mee te springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milking.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast.

0: with you.
1: Mannekes, Bompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Mail Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.

Cameron Whitcomb met zijn Kingdom of Fear Back You. Nog een kleine maand tot Halloween. Anna uit Gent die deelt exact dezelfde mening als ik. Ze zegt, Doreen, ik vind het verschrikkelijk, die Halloween-tochten. Niet goed voor mijn hart. Geef mij maar alle weekends Werelddierendag en Weekend van de Klant, zoals nu. Veel beter voor mijn tikker, zegt ze. Couldn't agree more, Anna. Maar ik zweer het, ik ga weer worden meegesleurd de komende weken door mijn vriendengroep. En dan moet ik als eerste zo'n hele enge Halloween-tocht-tent binnen. Ja, je weet dat dat foute boel is, hè. Dan gil ik de hele boel bij elkaar. Echt, dat is niet meer Halloween voor mij, dat is gewoon Halloweenen voor mij. Swat. Genoeg gegriezel voor vandaag. Want zometeen is het tijd voor gloednieuwe muziek van Swedish House Mafia. De sound van het najaar, als je het mij vraagt. Maar eerst een dikke schijf. En dat speciaal voor de kings en queens van de zaterdag.

0: van de bangers van zomer 2025. Miles Smith en Stay.
1: Battle of the Bangers.
0: Straks na 8 wordt er weer een muzikale strijd gestreden. Eentje tussen twee Q-hits die allebei de playlist willen halen van komend uur. Maar ja, er kan er maar eentje dat u wel winnen. En het lot van die twee hits ligt straks in jouw handen. Maar eerst nog even een Indian Summerke doen. Nog voor het nieuws zijn dit Janice Blue en GP Cooper met Perfect Strangers. Hele goeie avond.

0: premier Bart Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de federale begroting. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen, zegt collega Maarten Knuts.
1: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken? Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
0: De deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan om het aansturen van stagiairs in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte al als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden.
2: En op de snelwegen keert de rust terug, want op dit moment nog maar 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting de grens met Nederland op de E314. 7 minuten verlies je daar nog tussen Holsbeek en Aarschot. Maar als je op een andere plaats nog in de file zou staan, gaat het vlotter, want dan verlies je minder dan 5 minuten.
3: Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Dorien Matthijs.
2: Hopla, het is zaterdagavond en de rest zien we morgen wel. Dat is exact wat de volgende

0: Teddy Swims, onze Mr. Know-it-all. Hij is op dit moment volop bezig aan zijn wereldtournee. Momenteel zit hij in Canada, in Toronto. En pas eind maart doet hij een tussenstopje in ons land. Zeg, waar waren we gebleven?
1: Battle of the Bangers.
0: Twee Q-hits die gaan het duel aan. Vandaag zijn het twee bangers uit het jaar 2015. En jij beslist welke ik straks door jouw boksen knal. Mag dat voor jou deze zijn? Dua Lipa met Be The One. Of zeg je nee, doe mij maar een tripje naar Ibiza. Ja, dan zou ik eerder stemmen voor deze. I Took A Pill In Ibiza. Van Mike Posner. Maar it's up to you. De stemming is bij deze geopend in de Q-app. Ondertussen is hier Offenbach en ook de girls van Cat's Eye zijn op komst met een beestig nummer.

0: Tsai met Animal. Eentje om al in de sfeer te komen van morgen. 4 oktober, Werelddierendag. Dus als jij thuis ook tussen de diertjes zit, leg ze zeker eens extra in de watten morgen. Maar dat is nog heel even toekomstmuziek, want... Ja, en hoe ga ik dat zeggen? Ik zit hier met een dik probleem, hè. Er is ijverig gestemd geweest op welk nummer de Battle of the Bangers moet winnen vanavond. Ik bekijk hier net het verdict. En ja, lappen. Het is gewoon exequo. Even nadenken wat ik ga doen. Weet je wat? Ik heb hier ondertussen wel wat scheurende, vettige gitaren klaarstaan. Dus misschien klets ik die er gewoon nog even tegenaan.
1: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
5: It's playtime!
6: Easy Toys.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

Dre en Rumours. Hier geen rumours. Wel bitter ernst. Want het is net ex-eco geworden tussen de twee battelende bangers. Sien uit Eeklo die stuurt Doreen. Gooi ze gewoon voor één keertje allebei erin. Goh, wat ga ik daarmee doen? Allee dan, eentje is geentje vanavond. Maar ladies first natuurlijk. Dus jouw zaterdagavond bij Q wordt er eentje met Dua Lipa.

Die pil is binnen. Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza uit 2015. Hey, en vanaf daar gaan we nog eens 10 jaar terug de tijd in voor een meezinger. Nathalie uit Ternat die had haar laatste barbecue van 2026 vanavond. Wel, Nathalie, het is tijd daar in Ternat om de stembanden te smeren voor Unwritten.

0: fantastische podcast in de Q-app te beluisteren. 30 jaar Milk Inc. Een echte trip down memory lane, zou ik het noemen. Met alle zotte Milk Inc. verhalen die daarin boven komen. Het is met Reggie, met Linda, maar ook met QDJ Emma Salden als host. Dus zeker eens beluisteren, zou ik zeggen. Ondertussen al bijna 9:10. En ik wil hier eens iets testen. Namelijk wie er nog bij de pinken is op deze zaterdagavond. Het wordt al wat later. Maar ik heb net een gigantisch boek gekregen. Eentje voor op de wc. Met daarin 1000 raadsels. Ja, en dat lijkt mij de ideale manier om eens te kijken wie er nog heel goed wakker is. Dus, ik heb er al eentje uitgezocht voor vanavond. Het gaat als volgt. Wat kan je niet gebruiken voordat je het gebroken hebt? Denk er even over na. Ik ga het nog eens herhalen. Wat kan je niet gebruiken voordat je het gebroken hebt? Als je een vermoeden hebt, alle gokjes mogen nu de Q-app in.
1: It's playtime.
2: Easy Toys.
3: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be
4: Q-music.

Jackson en haar Lash Life. 10 jaar later nog steeds mega hot en trending. Net zoals zij zelf. Hier hot en trending. De gokjes op het raadsel dat ik net gedropt heb. En dat ging als volgt. Wat kan je niet gebruiken voordat je het gebroken hebt? Cindy uit Sint-Niklaas die stuurt. Je verstand. Wat? Nee, dat is het niet. Ik dacht net als mijn raadselboek dat er maar één antwoord op was. Eentje dat meteen heel veel werd geraden in de Q-app. Julie uit Gerardsbergen was de allereerste. Is het toevallig een eitje, Doreen? Wel, bingo. Het was inderdaad een ei. Maar er is dus nog een antwoord dat ik moet goedkeuren. Mariska uit Mol die stuurt onder andere een glow stick. Zo'n glow in the dark. Ja, effectief. En dat ga ik ook keihard goedkeuren. Ondertussen, hoor eens al aankomen, Alesso en One Republic. En nadien is er ook Alex Warren als muzikaal dessertje. Every

0: Warren en Jelly Roll met Bloodline. 9-9. En wat smijt is hier nu binnen? Timo.
1: Mahoze. Hallo.
0: Hallo. Zeg, Timo, vraag je, ben jij goed in raadsels?
1: Nee, echt super slecht. Maar echt heel slecht. Maar ik heb net wel toevallig gehoord op de...
0: Dat meent je niet?
1: Ja, ik zat op het toilet.
0: Godverdomme. Oké. Heel mijn...
1: Ja. Echt?
0: Heel mijn... Dan gaan we dat eens testen, hè, Timo.
1: Van het ei,
0: is dat voor
1: van het
0: niets?
1: Ei.
0: Ja, inderdaad. Had jij ook ei gedacht?
1: Nee.
0: Wat had jij gedacht?
1: Ja, niks. Maar ik zeg, nee. ik ben er kei slecht in. Ik ben altijd zo van...
0: Jij begint zelfs niet met denken.
1: Ah, wel. Maar het ding is ook... Weet je wat? Ik denk dat ik gewoon heel hoog begaafd ben en dat er gewoon te veel connecties worden gelegd in het hoofd. Snap je?
0: En dat kan denk, ook een, daar gaan we niet aan beginnen.
1: Exact. Ja, voilà.
0: Zeg, Sanne uit Maasmechelen die stuurt dat ze net gaat beginnen aan haar nachtshift. Maar... Ik zou zeggen, Sanne, ik beloof jou, dat wordt ook een eitje.
1: Oh.
0: Ola, Ela. Met Timo tot middernacht aan jou,
1: ja,
0: zei hij, toch?
1: Er komen echt, maar echt, hè. Ik heb net alles gekeken in de playlist. Er komen schijven aan die we, denk ik, alle jaren niet meer gedraaid hebben op de radio. En echt dat je zo denkt van...
0: Zo'n paar surprise-schijven, ja, maar... zalig. Zeg, dan gaan we er eens in vliegen, hè.
1: Hopsa.
0: One Direction is dit op jou.

0: Goedenavond, 9 uur nieuws met Julie.
1: Goedenavond. De eerste federale begrotingsonderhandelingen van het weekend zitten erop. Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het over wat maatregelen die ze eerder hadden genomen al hebben opgebracht, zoals die rond de pensioenen, zegt collega Maarten Knuts.
2: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Hè. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Hè. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken. Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
1: De deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen bij een Israëlische aanval op een flatgebouw. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 5 andere mensen raakten gewond. Enkele zijn er erg aan toe. De hulpdiensten zoeken ook nog naar slachtoffers onder het puin. Volgens de Israëlische media was de aanval gericht op een kopstuk van Hamas. Het is niet duidelijk of die de aanval heeft overleefd. En in de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minimaal straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden.
0: Dankjewel Julie, er staat ook geen enkele file op de Vlaamse snelwegen, dus wij kunnen erin vliegen.
3: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben jij voor het eerst hier of ben jij al bekend? Stamp met de voetjes, zet je handen in de zij.
0: Voilà.
3: Ik ben Els en wie ben jij?
4: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pieren.
0: Ja, hallo allemaal. Fijn dat jij er ook bij bent. Laat van je horen in de Q-app. Jij en ik door de avond met nu Clean Bandit.

0: Hallo, met wie?
1: Hallo, met wij.
0: Huh? Wij? Wij wie? Of?
1: Wij hebben zin in een feestje.
0: Maar ja, hallo, goeie avond. Fijn dat je de radio op Q-Music hebt gezet. Slimme keuze, moet ik zeggen, want ik heb een hele hoop schijven bij om op jou af te vuren zometeen. Terwijl jij misschien aan het klaarmaken bent voor je weekendplannen of volop bezig bent met de avondshift, dat zou zomaar kunnen. En vooral, we leren onze medemens vanavond weer een beetje beter kennen. De telefoonlijnen die gaan open straks, net zoals elke vrijdag en zaterdagavond. Dan gaan we weer bellen. Dat is gezellig op een zaterdagavond. Het telefoonnummer is 0800 56 090. Oftewel, mocht je dat vergeten ooit, dat telefoonnummer. Dit is een klein ezelsbruggetje dat je kan gebruiken. Wees geen lul. Bel 0800 56 090. Voilà, dan kan je het beter onthouden. Q-Music. En je kan ook nog cinematickets winnen in ons interactief spelletje straks. Wie is het gaan we doen? Ja, mannen, het gaat hier heel plezant worden. Zometeen Destiny's Child, eerst Bebe Rexha, Faithless.

0: altijd goed als ze zoiets doen met ademen in een liedje, vind ik. Ik vind dat altijd heel leuk om naar te luisteren. Zo. Misschien minder leuk op de radio. Destiny's Child en Lose My Breath. Zeg, we hadden gisteren iemand aan de lijn in deze radioshow met misschien wel de coolste en tegelijk ook de gekste achternaam van ons land. Ik kon echt niet geloven dat dat haar echte achternaam was. Dus ik dacht, ideaal om het misschien vanavond eens te hebben over andere gekke achternamen. Ben of ken jij iemand met een gekke achternaam? Mag je het mij even laten weten in de Q-app? Ik weet bijvoorbeeld, in Nederland zijn ze daar heel goed in, hè? Er is bijvoorbeeld een comedian die heet in het echte leven Peter Pannekoek. Peter Pannekoek, dat is zijn echte naam. Dat soort dingen. Dus mocht jij iemand kennen of heb je zelf een gekke achternaam, laat mij vooral even weten. Misschien ook al een klein tipje van de sluier van de gekke achternaam van de mevrouw van gisteren.
1: Ze vroegen altijd van, heb je hart niet mee? Zoiets, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik zal het even vertalen voor de niet-West-Vlamingen. Ze zegt dus, ze vroegen altijd, heb je Gert niet mee? Heb je misschien al een idee? Als jij zelf iemand kent met zo'n gekke achternaam, deel die nu. Ik zal je zo meteen vertellen wat die van luisteraar Nathalie was. Yeah.

0: Jefte, Jack, Staljan en Turn the Lights Off. Gisteren in deze radioshow luisteraar Nathalie met toch wel een vrij speciale achternaam, moet ik zeggen. Ik dacht eerst dat het een mopje was. Haar naam in de Q-app, ik geloofde het niet. Ik heb haar meteen ook gevraagd van Nathalie, waarom heb je zo'n gekke naam in de Q-app? Ze zegt, ja, dat is mijn achternaam. Je moet eens even luisteren hoe dat gisteren klonk in de show.
1: Mijn achternaam is Samson.
0: Samson.
1: Samson, ja.
0: Nathalie Samson, dat is echt jouw naam.
1: Dat is echt mijn naam.
0: Maar dat kan toch niet? Ik heb er nooit van gehoord. Vertel eens, van welke streek ben jij dan?
1: Ik woon eigenlijk in Oost-Nieuwkerken, maar mijn tantes en onkels wonen allemaal in Brugge.
0: En dat is daar echt een naam die veel voorkomt, Samson.
1: In Brugge komt dan veel voor, dus ja.
0: Ik vind het wel een coole naam. Leuke naam om mee door het leven te gaan, toch?
1: In het begin, als Samson uitkwam, was dat niet zo.
0: Ja, dat snap ik. Dus in het begin was iedereen jou dan aan het plagen of zo? Hoe ging dat dan?
1: Ze vroegen altijd van, heb je hart niet mee? Zoiets, bijvoorbeeld.
0: Oh, heb je echt niet mee? Ja, dat moet erg zijn als je heel je leven met de achternaam Samson door het leven moet gaan en dat er opeens een sprekende hond is die ook Samson heet. Ondertussen ben ik vooral benieuwd, zijn er nog andere gekke achternamen in ons land? Ja, ongetwijfeld. Hè. Sophie die stuurt hier, ja, ik zelf heet Boterman. Boterman, ja, dat is dus speciaal, inderdaad. Kevin kent iemand met de achternaam Tijpels. Dat vind ik ook wel goed, Tijpels. En dan hebben we ook nog Tatjana uit Lummen. Goedenavond, Tatjana.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Vertel eens.
2: Ja, ik heb een vriend en die noemt Jos Gunter.
0: Jos Gunter. En wat is dan de voornaam? Ja, Jos waarschijnlijk.
2: Ja, Jos is de voornaam en Gunter is de achternaam. Maar die vraag krijgt hij dus altijd.
0: Ah jong, dat is heel gek. Gunter met de achternaam. Zijn er veel mensen die daar dan over verwacht zijn, inderdaad?
2: Ja, heel veel. Hij moet altijd zeggen, ja, Jos is mijn voornaam en Gunter is mijn achternaam. Oh,
0: zeg, ga zo eens door het leven, jong. Maar het is wel een toffe, die Jos.
2: Ja, dat is een toffe.
0: Dat is goed. Maar je stuurt ook net Jos met twee S'en. Maar
2: ja, het is inderdaad Jos.
0: Huh? Wat? Dat vind ik nog gekker dan de achternaam. Jos met twee S'en.
2: Ja, ik denk dat de papa misschien te veel gedronken had.
0: Dat kan toch niet? Is Jos daar nog in de buurt of niet?
2: Ja, Jos is een.
0: Geef hem eens door.
3: Goedenavond.
0: Jos. Goedenavond. Met twee S'en. Goedenavond. Zeg, wat is dat voor iets?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat inderdaad dat papa te veel gezopen heeft gehad als hij mij gemaakt heeft.
0: Maar dan denken mensen toch altijd dat jij jouw naam per ongeluk fout hebt geschreven of zo?
3: Ja, dat krijg ik heel dikwijls de vraag. Ja, ze schrijft je naam niet verkeerd mee, maar dat is daadwerkelijk echt zo.
0: En was dat dan vroeger ook in school, als je dat dan op een toets moest zetten?
3: Ja, dat was ook heel dikwijls van, heb je het niet verkeerd geschreven, want meestal is het toch met één S. Ik
0: Ja.
3: Echt met twee S'en.
0: Oh, dat kan toch niet? Maar het is echt een foutje gewoon, denk je? Of hebben ze het ergens opgepikt?
3: Nee, dat is echt zo. Dat staat ook zo op mijn paspoort. Dat staat zo in mijn papier, in mijn geboorteakte. Overal staat dat zo in.
0: Jos. Maar ja, Jos met twee S'en, dan denk ik ook zo aan Amerikaans. Zo Jos.
3: Ja, want ik heb een beetje research gedaan en mijn naam zou ook een beetje afgeleid zijn uit Jozef.
0: Ah, ja.
3: En uit een zangeres die Joss Stone noemt en die is ook met twee S'en geschreven.
0: Ah ja, oké. En dat is een mannennaam of een vrouwennaam? Oh, ja.
3: Dat zou blijkbaar ook een vrouwennaam zijn, want Joss Stone zou blijkbaar een vrouwelijke zangeres zijn.
0: Joss. Oké, ik vind het een hele coole naam. Wees er vooral trots op, beste Joss. Nou ja, Joss. Moeten we misschien niet gewoon vanaf nu altijd Jaws zeggen?
3: Dat klinkt wel sexy.
0: Dat klinkt heel sexy. Jaws. Jaws, nog een heel fijne avond, man. Salutjes.
3: Ja, jullie ook.
0: Goed spellen, hè.

0: kan niet. Dat kan niet.
1: Jawel. Dat is echt zo.
0: Dat kan niet. Nee. Oh, je stuurt hier net een berichtje. De achternaam van jouw stiefpapa. Vertel eens.
1: Is Van Kut.
0: Twee woorden. Van Kut. K-U-T.
1: Ja. Met die woorden van K-U-T.
0: Maar hoe kan je zo door het leven gaan? Heeft die mens dat nooit veranderd?
1: Nooit veranderd is dat lieve.
0: Maar Van Kut, daar kan je toch nergens mee toekomen? Mensen geloven dat toch niet?
1: Ja, er zijn er veel mensen dat er hem gewoon direct mee uitlachen.
0: Ja, tuurlijk, dat snap ik. Ik zou het ook doen. Het is jouw stiefpa, dus ken je hem al lang?
1: Ja, al heel lang.
0: Ah, oké, al heel...
1: Van mijn 3 jaar of zo.
0: Ah, oké, ja, wel heel je leven dan. Dus jij bent er eigenlijk helemaal gewoon aan geraakt.
1: Ja, voor mij is het ondertussen normaal.
0: Van Kut, amai. Dan moet ik wel zeggen, dan mag je misschien blij zijn dat jouw stiefpa is, want anders had jij ook Gaetan Van Kut geheet.
1: Ik zou mijn achternaam veranderd hebben.
0: Ja, ik denk dat ik dat dus ook zou doen, want heeft hij daar ooit al echt problemen mee gehad, of niet?
1: Ja, hij heeft gezegd altijd dat op school er nek werd mee gepest, maar dat was
0: het. Oh, ja, oké. En voor de rest, in het volwassen leven kan iedereen er op een volwassen manier mee omgaan.
1: Ja.
0: Ik geloof dat
1: niet. Blij dat hij toch...
0: Allee, jongen.
1: Ja, waarschijnlijk achter de rug niet echt, denk ik.
0: Ja, wel, ik denk dat er af en toe wel eens mee gelachen wordt. Och, arm die man eigenlijk. Ik wil hem toch even goede moed wensen voor de rest van het leven.
1: Ah, wel, als ik morgen thuis kom, zal ik het hem zeggen.
0: Heel goed. Meneer Van Kut, ik wens u toch nog veel goede moed. En ook, hij mag blij zijn dat hij niet op de radio presenteert natuurlijk, want anders zou het ook maar gek zijn als je elk uur zo Van Kut hoogt op de radio. Ja, speciale show. Gaetan, nog een heel fijne avond.
1: Dankjewel, voor u ook.
0: Dankjewel, man. High hopes.

achternamen die hier nog allemaal binnenkomen in de Q&A. Ik moet echt zo hard lachen. Iemand stuurt, Bjorn stuurt, mijn familienaam is Pot. P-O-T, Pot. Ja, ook goede achternaam wel. Klinkt straf. En Gael, die zegt, mijn leerkracht wetenschappen vroeger heette mevrouw Fak. F-A-C-K. Ja, dan ben je ook niet geblest in het leven natuurlijk als je Fak heet. Zwat, wij moeten snel door met de show, want zometeen dan kan je cinematickets winnen hier bij Q Music. Gezellig avondje in de bioscoop, filmpje zien op de kosten van Q. Dat kan je winnen door een goede portie geluk en oplettendheid. Dat is vooral heel belangrijk bij het spelletje dat we gaan spelen straks. We spelen Wie is het? Eerst krijg je nog een hele snelle auto. Dikke bak die er niet alleen goed uitziet, maar ook de vibe van deze zaterdag verdubbelt zometeen.

0: hadden het daar straks over gekke achternamen. De berichten blijven maar binnenkomen. Het is echt lachwekkend. Joachim uit Menen. Die stuurt... Even laten uitzingen, ja. Ah wel, dus Joachim uit Menen die zegt een bedrijf in de regio Heist op den Berg heet Peter Celis. En zo heet ook de eigenaar. Is toch goed? En Sven die zegt nog, mijn pa zijn onkel die heet Frans Engels. Dus Frans is de voornaam en Engels is de achternaam. Oh, ik kan er de hele avond mee doorgaan, maar we moeten ook nog een spelletje spelen, want er liggen hier cinematickets voor het rapen. Jij kan er zo meteen winnen. Het is heel simpel. Eén luisteraar wordt vanavond een BV. Een bekende Vlaming, iemand die wij allemaal kennen. Je mag zelf kiezen welke BV je wil zijn vanavond. Dus gewoon iemand waar je fan van bent. En je zegt tegen niemand wie je bent, buiten tegen mij natuurlijk. Als we niet op de radio zijn, mag je dat mij influisteren. En de andere luisteraars die mogen dan raden wie jij bent door telkens 3 ja-nee-vragen te stellen aan jou. En als je dan kan raden wie het is, welke BV er aan de telefoon hangt, dan win je cinematickets. Leuk, hè? Je kan ook cinematickets krijgen trouwens als je de BV in kwestie wil zijn. Dus daar ben ik in eerste instantie vooral naar op zoek. Dus ben je iemand die vanavond onze BV wil spelen? Die dus een beetje tijd heeft. Hè? Je gaat wel even aan de telefoon moeten blijven hangen. Dus mocht je willen meespelen, dan stuur je nu Wie is het in de Q-app. Laat maar komen. Zometeen misschien een van de beste hits die David Guetta ooit gemaakt heeft.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1...
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: It's playtime.
5: Easy Toys.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be. Wacht niet met genieten. Nu bij Q. De meest vibrerende, hete stem van de radio. Timo Pirreda.
6: Oh, yeah.
5: Q Music.

0: Crisscross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William en My Oh My.
1: C'est ça la vie, baby.
0: Als je dacht dat dit al stevig was, zo meteen, dan gaan we pas echt bonken. We can find it tomorrow. Nou ja, Diemtje Vegas en Like Mike komen eraan bij Q.
2: Wie is het?
0: Eerst gaan we spelen en jij kan cinematickets winnen vanavond. Dat is toch ook weer mooi meegenomen, denk ik, hè, zo op zaterdag. We spelen het spelletje Wie is het? En daarin verandert één luisteraar in een BV. En niemand weet welke BV hij of zij is. En jij mag dan meeraden door ja of nee vragen te stellen. En als je dan juist raadt, dan zijn die cinematickets voor jou. Talia uit Puur Sint-Amans, een hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Talia, Maarten van Quali van de ochtendshow bij Q, die woont ook in Puur Sint-Amans. Heb je die al eens gezien?
3: Ja, alleen nog niet gezien. Ja,
0: één
3: keer, ja.
0: Oeh, van ver misschien zo.
3: Nee, van dichtbij, ja.
0: Van dichtbij zelfs, in de winkel, of waar was het dan?
3: Bij de dierenarts was dat.
0: En wat heb je dan gezegd tegen Maarten van Quali?
3: Niks.
0: Ik zou ook zenuwachtig zijn, ik snap het hoor. Soms staat hij naast mij op het toilet te plassen en dan ben ik ook altijd een beetje zenuwachtig. Ik snap het volledig. Talia, jij wil vanavond de BV in kwestie zijn en je hebt eigenlijk zelf mogen kiezen de welke.
3: Ja.
0: Zeg dat vooral nog niet en zeg het ook tegen niemand, hè?
3: Nee, ja.
0: Oké, dat is heel belangrijk. Ben je zelf fan van de BV in kwestie?
3: Ja.
0: Oké. Meer gaan we nog niet zeggen, meer gaan we nog niet prijsgeven. Ik denk dat het tijd is om misschien gewoon al een eerste keer te raden. Als je zelf wil meeraden, mag je nu een berichtje sturen. Wie is het in de Q-app? Of je kan ook rechtstreeks inbellen op ons nummer 0800-56-090. En onze computer kiest er dan iemand uit.
3: Ja.
0: Even kijken. Hallo, goedenavond. Dag Johan.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond.
4: Johan.
0: Dag Johan, ja, met Timo. Hallo, alles goed met jou?
4: Jawel, zeker en vast.
0: Heel goed. Zeg, jij wilt als eerste de kans wagen om 3 ja-nee vragen te stellen aan onze BV in kwestie. Ga je gang.
4: Ben je een man?
3: Ja.
4: Ben je een zanger?
3: Nee.
4: Ben je een presentator?
3: Ja.
0: Voilà. Het gaat snel, hè, 3 vragen, hè? Maar toch al een richting. Een mannelijke presentator zoeken we vanavond. Johan uit Beringen. Wat denk je?
4: Ja. Presentator. Niels de Stadbader.
3: Nee.
0: Oh, maar het is wel echt al meteen een hele goede eerste gok, beste Johan. Dankjewel om mee te spelen.
4: Geen probleem. Salut. Fijne avond.
0: Fijne avond. Bye bye. Oh, Talia, dat gaat hier een spannende avond worden. We zoeken een man, een presentator. Wie is het? Mag je nu sturen in de Q-app of straks in bellen 0800 56 090. Ondertussen Walk the Moon bij Q.

0: minuten voor 10 ondertussen op je zaterdagavond. Een heel erg goede avond met wie?
1: Hallo, met Jorben.
0: Jorben, goeie avond. Jij wil ook graag meespelen met ons spelletje. Wie is het?
1: Ik wou gewoon eigenlijk even bellen om te klagen over iets.
0: Ah, Jorben, we zijn nu bezig met het spelletje Wie is het? Waarin je moet raden welke BV er aan de lijn hangt. En dan win je de cinematickets vanavond, hè?
1: Dus dat interesseert mij eigenlijk niet. Dus...
0: Ja, heeft u nee. Toch
1: ik
0: nooit?
1: Hoef niet, nee.
0: Allee, oké. Okay,
1: dat hoeft voor mij niet.
0: Nee. Oké. Okay. Er heeft nog nooit iemand nee gezegd tegen een cadeautje op de radio. Maar je wilt klagen over iets, of wat wil je doen?
1: Ja, ik heb echt iets zot meegemaakt en ik moet er echt even met iemand over babbelen. En ik dacht van ja,
0: okay.
1: Ik heb de telefoonlijn open, dus ja. Ik dacht ja, we doen dat.
0: Okay, we hebben er eigenlijk geen tijd voor, want we zijn midden in het spelken. Maar allee, dan, ja, doe maar. Waarover wil je klagen dan, Jorben?
1: Ja, ik wil klagen over de lijn. Hè? Vorige week zat ik dus op de bus. Ik zat als zo achter de chauffeur, de eerste stoel.
0: Dat is wel een gekke plek om te zitten, want je ziet daar bitter weinig, toch? Maar oké. Okay.
1: Ik vind dat wel cool eigenlijk om zo mee te kijken met de chauffeur.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Wat hij allemaal aan het uitsteken is en zo.
0: Ja.
1: En dan we komen aan een bepaalde halte en dan stappen daar die controleurs op.
0: Ja.
1: En ik had geen ticket gekocht voor die rit.
0: Huh? Oké. Okay.
1: Ik moest maar twee haltes. Ik dacht, wat is de kans dat er iemand opstapt, snap je? En ik dacht, ja, weet je, ik ga ervoor. Maar toen stappen dus die controleurs op en ik had dus geen ticket. Ik had er nog wel één, zo'n 10-rittenkaart en ik... Ik dacht van ja, ik kan dat proberen nog te activeren, maar dat lukte niet op tijd. Dus okay. Toen kreeg ik dus een boete van €90, omdat ik gewoon mijn... Ik had een ticket, maar ik had het gewoon niet geactiveerd. En dan,
0: ja, oké, okay, maar dat snap ik wel, hè. Ah ja, maar ja, dan heb je het niet... Ja, als het niet geactiveerd is, dan begrijp ik dat je een boete krijgt, hè.
1: Ja, maar Timo, allez, de twee haltes.
0: Ja. Ik heb het ook ooit al eens gedaan, maar het is, ja, dat is de consequentie. Hè?
1: Iedereen heeft dat al eens gedaan, zelfs jij, Timo, als braaf jongetje.
0: Ja, eigenlijk is dat een beetje te vergelijken met zo parkeren. Hè. Soms durf je wel eens te zeggen van ah ja, ik ga maar 10 minuutjes staan, ik ga nu toch niet de parkeermeter starten. En soms heb je prijs en soms niet, dat compenseert elkaar dan. Hè.
1: Maar dus Timo, dat was nog niet alles van het verhaal. Hè?
0: Er komt nog een deel. Maar ja daar hebben we... wacht, en is het...
1: Is dat te lang?
0: Ja, er is nog een deel dat je wilt vertellen. Het was nog niet heel je klacht.
1: Nee, nog niet heel mijn klacht. Nee, ik heb nog iets anders.
0: Ja, oké, maar daar heb ik nu even geen tijd voor. Maar kan je blijven hangen, dat je het straks het verhaal afmaakt?
1: Ja, dat is goed. Nee, ik heb tijd.
0: Oké. Okay.

0: Zometeen spelen we verder met ons spelletje Wie is het? Ga je nog cinema tickets winnen? Eerst het nieuws van 10, dat krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt collega Maarten Knuts.
2: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
1: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober. Dus dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. Twee mensen werden ook aangehouden. Ze wordt verdacht van deelname aan criminele organisatie en witwassen onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan €160.000 op bankrekeningen in beslag en ook nog eens €20.000 cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is gekomen zitten nu in quarantaine. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden.
0: Dankjewel Julie, er staat ook geen enkele file. Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella. De zaterdagavond is één groot feest met zometeen cinematickets die voor jou kunnen zijn. Nu eerst Ra Ra Rasputin.

0: Noorse vrienden van De Bauza en Magnetic. Daarmee is het 10 over 10 op je zaterdagavond. We zijn midden in het spelletje. Het spelletje Wie is het?
1: Wie is het?
0: Ah ja, ik zei het juist. Wie is het waarin één luisteraar vanavond veranderd is in een BV? Enkel zij weet welke BV. En jij mag meeraden door 3 ja-nee-vragen te stellen. Talia, nog altijd een heel erg goede avond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, Talia uit de Puur Sint-Amans. We hadden het er net al even over jouw bekende dorpsgenoot, Maarten van Quali, toch wel van de ochtendshow van Q-Music, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ah, wel, Femke, die vraagt hier net in de Q-app, wil je eens aan Talia vragen of dat Maarten zo echt een BV is in het dorp of laat iedereen hem gerust?
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Ah, oké. Okay. Ja, je bent hem 1 keer tegengekomen, zei je.
2: Ja, 1 keer, ja.
0: Bij de dierenarts. Maar je hebt er dan niks tegen durven zeggen. Ik snap het ook.
2: Nee, nee.
0: Zwat, we zullen het laten rusten, die Maarten Macquali. Die zal waarschijnlijk ook al aan het slapen zijn op dit uur. Wij gaan snel door met het spelletje, want er wordt hier al druk gebeld. Als je graag wil meeraden, dan moet je nu Wie is het sturen in de Q-app. Of je belt gewoon in op het nummer 0800 56 090. Kenny uit Kruibeke, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Heb jij net al meegeluisterd?
3: Jawel, dat klopt.
0: Ah ja, oké, dat is goed. Ja. Ik zal misschien nog even kort samenvatten wat er al gezegd is. We zoeken dus een man. Het is geen zanger en het is wel een presentator. En Niels de Stadsbader was al een eerste gokje. Dat was niet juist. Klopt, hè, Talia?
3: Ja,
2: dat klopt.
0: Oké, dat is goed. Ik vind het zo spannend. Jij mag jou 3 vragen stellen, Kenny.
3: Bent u onderdeel van dit seizoen van de Verraders?
2: Nee.
3: Oei, dan valt er al heel veel af.
0: Maar dat is goed, hè? Dat kan je gericht zoeken.
3: Nee. Bent u een presentator op Q-Music?
2: Nee.
3: Oei, dan weten we dat even meer. Dan bent u een politieker?
2: Nee.
3: Oei, dan valt alles af wat je dacht.
0: Oei, is het echt? Wie had je in je hoofd?
3: Ja, als politieke dacht ik Tom van Grieke en als BV was ik in twijfel tussen Kurt Rogeers en Ruben van Geucht.
0: Ah ja. Oh, wacht, ik start het foute muziekje. Nee, dat is niet juist. Jij dacht al bijna dat je prijs had, hè, met je cinematicket.
3: Dat was maar waar.
0: Nee, inderdaad. Je hebt hier 3 namen genoemd. Dat zijn ze alle 3 niet, maar je hebt niks gezegd als effectieve naam. Dus je mag nog altijd wel een gokje wagen.
3: Jonas van Geel.
2: Nee.
0: Nee, het is niet Jonas van Geel. Oh, toch bedankt om mee te spelen, Kenny.
3: Dat is graag gedaan.
0: Je hebt er heel veel geëlimineerd voor de andere mensen, dus je maakt het spelletje wel een beetje makkelijker. Fijne avond, man. Bye-bye.
3: Dankjewel, vrienden ook, dag.
0: Als jij zo meteen wil meeraden, stuur dan nu Wie is het in de Q-app. Laat maar deze kant opkomen.

0: Jonas Brothers back in music.
1: Wie is het?
0: Ja, wie is het? Wie is onze BV vanavond waar we naar op zoek zijn? Als je het juist raadt, dan win je cinematickets. Dat is heel leuk. Misschien eventjes kort zeggen wat we al weten. Het is een man. Het is geen zanger. Het is een presentator. Hij heeft niet in de verraders, of ja, hij zit nu niet in de verraders op dit moment. Het is geen presentator bij Q-Music. Geen politieker ook niet. En de namen die al genoemd zijn, zijn Niels de Stadsbater en Jonas van Geel. Dat zijn ze niet. Talia, nog altijd goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Vind je het nog altijd leuk?
2: Ja.
0: Oké, dan is het goed. Ja, er wordt hier druk gebeld op onze lijnen. Als jij wil meeraden, dan mag je een berichtje sturen in de Q-app. Wie is het mag je sturen of gewoon even bellen. 0800 56 090. Ann uit Steenokkerzeel, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Heb je al alles gevolgd dan?
3: Ja, zeker.
0: Oké, kijk goed.
3: Ja, volgen.
0: Ah, fijn. Wat ben je aan het doen op deze zaterdagavond?
3: Ik was gewoon muziek aan het luisteren en een boek aan het lezen. Allee, een beetje tijdslief aan het lezen.
0: Oh, fijn. Oh, dat is keigoed. Zeg. Zo fijn dat wij het deel mogen uitmaken van jouw zaterdagavond. En jij mag vooral nu jouw drie vragen afvuren.
3: Ja. Ik wou vragen, van, hou je van musicals?
0: Ja, ik zal even helpen, Talia. Dat is een... Wow, niet echt. Allee, het is niet jouw ding.
3: Dat is niet echt.
0: Nee.
3: Maar hoeveel zijn er? Wife.
4: Nee, dat is
0: gewoon. Heb je nog een vraagje?
3: Ja, zeker. Dus was nee, hè? De musicals?
0: Inderdaad, niet echt een directe link met musicals.
3: Musicals, ja.
0: Zegt Talia ook.
3: Heb je al meegedaan in het programma Zeg eens E? Of heb je daar al in gezeten?
0: Talia, weet je het antwoord? Oei, Talia, ben je er nog? Oh nee, wacht, Talia is weg. Oh nee, wacht. Oh nee, Talia, onze BV is weg. Wacht hoor, ik weet het wel. Ik dacht al, ze zegt zo, ze is zo stil vandaag. Wacht, 6 seconden. Oh. Dat is live radio natuurlijk, hè. We moeten even Talia terugbellen. Wacht hoor.
3: Ja.
0: Ze komt eraan.
5: Ja, hallo.
0: Oh, Talia, je was weg. Je was weg, maar je bent er weer.
5: Ik wist niet, de verbinding was
0: er. Ja, er zijn hier ook heel veel mensen aan bellen, dus ik denk dat het telefoonsysteem een beetje aan het flippen is. Dus musicals, het antwoord was nee. De volgende vraag was, heeft hij al in Zeg eens Ui gezeten? Weet je dat, Talia?
5: Nee, dat weet ik niet.
0: Ah, nee. Ik ben er even aan het meekijken. Ja. Of niet? Oh, nu ben ik even niet zeker. Er is geen directe link met Zeg eens
3: Oké. Ja, en dan mijn derde vraag. Maar dat gaat het ook niet zijn. Zingt hij liedjes met Gert Verhulst? Nee.
0: Ik denk dat ik wel weet op wie je nu aan het azen was, Anne.
3: Ja.
0: Wie dacht je?
3: James Cook.
0: Ah ja. James Cook was het niet. Wil je nog een andere poging wagen? Iemand anders? Een andere...
3: Zo direct een presentator. Nee, Staf Koppels ook niet. Of, Jeroen? Nee.
0: Nee, dat is het niet. Oh, nee. Sorry, Anne. Merci om mee te, spelen. Salut, bye-bye.
3: Ik blijf luisteren.
0: Heel goed. Ja, benieuwd wie het gaat zijn natuurlijk. Er wordt ondertussen nog druk gebeld. Even kijken. Goedenavond. Dag, Tim. Hallo, dag Tim. Tim.
6: Hallo, met
0: je. Oh, het is niet Tim. Hier staat Tim in het systeem.
6: Tine.
0: Tine.
6: Tine, maar mijn volledige naam zit ik niet altijd op hem.
0: Ah, dat snap ik. Tine, bij deze, jij mag drie vragen afvuren.
6: Ja, speelt hij in Cluzo? Nee. Is hij ook een sportjournalist? Nee. Oei.
0: Oef.
6: Dacht even aan Astrid en Zeemana en Koen Wouter.
0: Ja, dat kan ik eruit afleiden, inderdaad.
6: En dan... Goh, wacht. Wie kan dat dan nog zijn?
0: Er is één vraag nog niet gesteld vanavond. Die denk
6: is het een man of een vrouw?
0: Nee, dat is wel. We weten dat het een man is.
6: Ja.
0: Ik mag natuurlijk niet helpen. We weten al dat het een presentator is. Het is geen zanger, dat weten we ook al. Dat is nog een andere categorie in BV-land, natuurlijk.
6: Is het een acteur?
2: Ja.
0: Het is een acteur. Okay.
6: Een acteur. Oh, maar dan kan het nog zoveel zijn.
0: Ja, dat is een feit.
6: Het is sowieso een VTM-gezicht.
0: Dat is nog niet gezegd. Dat is een extra vraag die we niet meer mogen beantwoorden, want je hebt er al drie gesteld. Maar...
6: Oké, wat ga ik raden?
0: Ja, inderdaad.
6: Presentator. Is het Jezus en Donker?
2: Nee.
0: Oeh.
6: Nee, dat is wel
0: een goeie gok. Dankjewel om mee te spelen. Zometeen dan spelen we verder. Nog een fijne avond, hè. Salutjes.
6: Ja, voor jullie ook. Dag.
0: Wie zou het dan kunnen zijn? Een acteur. Geen zanger. We blijven doorgaan. Zometeen naar Rihanna. Please.

0: ik was het al bijna vergeten. Er hangt nog iemand aan de lijn. Hallo, goeie avond.
1: Ja.
0: Ah, voilà. Je bent er nog. Je hangt er nog. Ah ja, om uw verhaal van de lijn af te maken zo meteen, van de boete.
1: Ja. Dus ik zat dus op de bus.
0: Nee, ja, het is, we gaan eerst nog even het spelletje doen. Maar dus zo meteen kom ik bij je terug. Goed? Oké.
1: Nee, oké.
2: Wie is het?
0: Die arme jongen Jorben die hangt al een half uur aan de telefoonlijn omdat hij een verhaal wil afmaken over de lijn. Maar ja, het spelletje is nog niet geraden. Wie is het, spelen we bij Q, waarin we op zoek gaan naar wie Thalia vanavond is. Welke BV is Thalia? Thalia, je bent er ook nog altijd?
3: Ja.
0: Oké, top. Keigoed. Ja, het is een moeilijke persoon die je gekozen hebt. Een moeilijke BV, want hij wordt maar niet geraden.
3: Ja.
0: Kan je misschien... toch een tipje van de sluier of zo lichten om de mensen een beetje te helpen. Anders gaat dat spelletje hier nog misschien tot na middernacht duren. Niet te makkelijk, hè. Het is een acteur, dat weten we al. Het is een man, het is een acteur, het is geen zanger. Een presentator ook. Ja, wat zou nog een goede tip kunnen zijn, Thalia?
3: Ja, hij komt veel op VTM, zou ik zeggen.
0: VTM, oké. Voilà. Dat is een goede extra tip. Een heel erg goede avond, dag Sophia.
4: Goedenavond.
0: Hallo. Sophia, jij bent ook al de hele tijd aan het volgen en jij wilt ook 3 vragen afvuren.
4: Ja, dus de eerste vraag komt bij een familie.
3: Oh.
0: Nee, geen familieacteur.
4: Nee.
0: Oei.
4: Oei.
0: Maar dan moet je denken, het is een VTM-gezicht, hebben we net ook gehoord.
4: Het is een VTM-gezicht, ja. Dat wordt een moeilijke, want ik had een naam in mijn gedachten. En ja, goh.
0: Dat is ook, ja. Ik snap het. Een ander programma. Laat ons even naar een ander programma gaan bij VTM.
4: Een ander programma bij VTM.
0: Want het is een presentator en een acteur, hè? Dus hij doet de 2.
4: Ja, dan had ik als tweede Hart Verhulst, maar ja. Dat is wel een zanger ook, hè?
0: Dat is inderdaad een zanger, inderdaad ook. En die zit ook niet bij de VTM, hè? Ik zie het juiste antwoord komt hier al binnen in de Q-up.
4: Ja. Ik vrees er een beetje voor van mezelf.
0: Ja, is het echt?
4: Het komt niet. Nee.
0: Ik snap het. Het is ook niet gemakkelijk. Oké, maar dan ga ik jou laten gaan, Sophia.
4: Oké.
0: Fijne avond nog. Dag. Ho. Even kijken of er iemand anders is die dan een poging wil wagen. Oh, nu komt opeens heel veel het juiste antwoord binnen natuurlijk. Glenn, die weet niet naar welk nummer hij moet bellen. 0800 56 090. Maar ik zal u even de miserie besparen van dat nummer in te toetsen. Ik zal Glenn even opbellen. Spannend, hè, Thalia?
3: Ja.
0: Goh, zo live op de radio en al. Allee, en nu gaat Glenn niet opnemen. Glenn, zijn wij? Nee, hij neemt niet op. Ofwel?
5: Hallo?
0: Nee. Glenn. Er zijn keiveel mensen die willen meespelen. Bel even 0800 56 090. 0800 56 090. Dat is het nummer waar je nu naartoe moet bellen. Ja, voilà.
6: Even kijken.
0: Keiveel mensen die inbellen. Goedenavond, dag Kevin.
7: Hallo?
0: Het is niet Kevin, hallo. Ah, met wie is het?
7: Het is de vriendin van Kevin.
0: Oh, hallo, dag de vriendin van Kevin. Zeg, jij wilt 3 vragen afvuren?
7: Ja.
0: Doe maar.
7: Ik heb 1 vraag eigenlijk, want ze denken dat ze weten.
0: Oh, oké. Stel je vraag.
7: Speelt hij mee in De Verrader?
0: Die vraag is al geweest. Het antwoord is nee.
7: Dan hebben we niet echt... opgelet.
0: Nee, dan heb je niet goed opgelet. Wil je nog 2 andere vragen stellen? Of,
7: mag ik er ook zeggen wie ik denk dat het is?
0: Ja, dat mag zeker, ja.
7: Wij denken Erik van Looy.
3: Nee.
0: Maar hoe kan dit spelletje heeft nog nooit zo lang geduurd. Hoe kan het nu zo moeilijk zijn? En de juiste naam komt hier de hele tijd binnen. Zo meteen, hè, vriendin van Kevin, ga je zeggen... Ah, zo makkelijk.
7: Ja.
0: Zo makkelijk was het. Maar toch bedankt om even... Ja, dat volg nog maar even. Dankjewel om even in te bellen. Ik zal nog één plaatje draaien. Ja, salut, salut, salut. Dag vriendin van Kevin. Bye bye. Zometeen na deze spelen we verder.

0: Ja, mocht je niet mee zijn, ik denk dat we bezig zijn met het langste spelletje op de radio ooit.
1: Wie is het?
0: Oh, we zijn al bijna een uur aan het zoeken naar wie Thalia is. Thalia is vanavond een BV geworden, een BV die ze zelf heeft gekozen en waar ze zelf ook fan van is, toch Thalia?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ja. Jij mag dan inbellen, je mag 3 aan 1 vragen stellen en gokken welke BV dat Thalia is. Als je wint, dan heb je 2 cinematickets in de pocket. Kan je een gezellige avondje naar de film gaan kijken. Thalia, ik ben jouw avond nu al een uur aan het kapen ondertussen. We zijn al een uur aan het spelen. Is dat niet te erg?
2: Nee, nee.
0: Oké. Okay. Wat was je aan het doen misschien?
2: Ja, gewoon naar
0: je
2: muziek aan het luisteren.
0: Oké, top. Dan ben ik blij. Het is niet dat je nog ergens moest zijn vanavond of zo.
2: Nee.
0: Okay, dan is het goed. Als je wil meespelen, dan stuur je nu Wie is het in de Q-app of je belt gewoon rechtstreeks in 0800 56 090. Goedenavond, dag Katrien.
3: Hallo.
0: Hallo Katrien, jij bent aan het meeluisteren. Wil jij je kans wagen?
3: Ja, zeker wel.
0: Fantastisch. Wat was jij aan het doen vanavond, Katrien?
3: Ja, wij zijn eigenlijk net de geboortekaartjes van een goede vriend en vriendin van ons gaan rondbrengen bij de vrienden.
0: Oh, leuk is dat. Dus echt zo gewoon van bus naar bus eigenlijk.
3: Ja, klopt.
0: In de
3: ja.
0: auto. Kan je ondertussen het spelletje meevolgen? We weten al heel wat. Het is een man. Het is een acteur bij de VTM. Het is een presentator. Het is geen zanger. Eigenlijk zijn dat al veel clues. Het juiste antwoord komt hier ook non-stop binnen. En de lijnen die worden overspoeld hier bij Q. Katrien, je mag jou 3 vragen stellen.
3: Mijn eerste vraag is, heeft hij een programma gehad over het bouwen van zijn eigen huis op tv?
2: Ja.
3: Mag ik dan al gokken?
0: Jij mag van mij al gokken als je het zeker weet. Ja, er zijn niet veel mensen die daar natuurlijk een programma over gehad hebben. Ja.
3: Is het dan Andy Peelman?
2: Ja.
0: Ja! Oh my god, daar hebben we dus een uur naar gezocht. De man die je eigenlijk al... Ja, je kunt er niet naast kijken op tv, hè. Hij is overal, die Andy Peelman. Katrien, dat betekent wel dat je even zo tussen de geboortekaartjes ook nog cinematickets in de pocket hebt. Dat is leuk, hè?
3: Super, heel leuk. Zeker wel.
0: Geniet ervan. Salutjes.
3: Salut.
0: Bye-bye. Oh, Thalia, hoe blij ben je dat je er vanaf bent?
2: Ja, blij.
0: Ik snap het. The word is out bij deze. Vertel eens, waarom is Andy Peelman jouw grote idool?
2: Ja, ik vind dat grappig en een toffe.
0: Ja, dat is waar. Het is een hele toffe, absoluut. Zeg, dankjewel om mee te spelen. Ook voor jouw cinematickets. Gewoon voor de dedication die je gehad hebt. En nog een heel fijne avond. Salut.
2: Ja, salut.
0: Oh, en nu back your music. Amai, het wachten heeft geloond. Misschien wel de beste hit ooit gemaakt.

0: Paul Curry, M&EK en Head and Heart. Een hele goede avond. Je luistert naar Q-Music. Het is zaterdag, het is weekend en daar moet je natuurlijk van profiteren. Waar ben jij mee bezig? Wat ben jij aan het doen? Je mag dat altijd even delen in de Q-app. Gewoon even een berichtje sturen of een audioberichtje of een foto. Dat kan ook, hè. Je kan ook een foto delen met de radio. Leuk om zo meteen misschien nog even met jou te bellen. Maar de telefoonlijn, die is nog altijd bezet door één iemand. Ja, ik schaam me echt een beetje. Er hangt bij al bijna een uur lang iemand aan de telefoon. Goedenavond, dag Jorben.
1: Hey Timo.
0: Je hangt hier nog altijd op onze telefoonlijn van Q-Music. Heb je nog tijd om het verhaal af te maken zometeen?
1: Zometeen? Dat duurt zo lang, Timo. Ja, ik heb nog andere plannen deze zaterdag.
0: Ah ja, wat ging je nog doen vanavond?
1: Ja, ik ging nog een stapje in de wereld zetten, maar ik hang dus nu al een half uur met jou aan de lijn.
0: Ja, want je wilt nog een verhaal afmaken over de lijn, over een boete die je hebt gehad.
1: Maar dat is zo'n deel, dat moet erbij.
0: Oké. Okay. Ja, wacht nog. Ja, zometeen. Ik ga nog één plaatje draaien. Is goed, en dan zometeen kom ik naar u.
1: Allee, vooruit.
0: Ja.

0: Ach, een uur geleden ondertussen deed Jorben zijn verhaal op de radio. Hij wilde niet meespelen met ons spelletje. Nee, hij wilde wel een verhaal delen. Iets over de lijn en een boete met zwartrijden en zo. Nu, hij wilde dat hele lange, langdradige verhaal afmaken. Daar hadden we even geen tijd voor, omdat we natuurlijk Wie is het aan het spelen waren. Ondertussen hangt Jorben, denk ik, al een uur aan de lijn nog altijd. Goedenavond, Jorben.
1: Hallo Timo, daar zijn we weer.
0: Ja, jij hangt ondertussen echt al een hele lange tijd aan onze telefoonlijn. Omdat jij daar straks bent begonnen aan een verhaal, maar we hadden eigenlijk geen tijd om het af te maken, Jorben.
1: Ja, nee, ik heb blijkbaar alle tijd, dus ik hoop dan dat dit het moment is dat ik dan toch het tweede deel kan vertellen.
0: Ja, je moest nog iets gaan doen vanavond, zei je.
1: Ja, ik ging vanavond nog eens café met mijn vrienden, maar ik wou dus ook nog een verhaal vertellen op de radio. Dus ik dacht, ik doe het even snel tussendoor, ja. Maar jij had andere plannen.
0: Ja,
1: dus,
0: sorry, ja, we moesten toch even het spelletje afmaken natuurlijk. Jorben, je mag nu je verhaal afmaken, maar natuurlijk, ja, er zijn veel luisteraars die het eerste deel nog niet gehoord hebben. Kan je het even sumier samenvatten?
1: Ik zal het proberen heel kort te houden.
0: Ja.
1: Dus, ik zat vorige week op de bus achter de chauffeur, omdat ik dan lekker al met
0: het is al overbodige info, maar ja, oké. Okay.
1: Kort, inderdaad. En dan stappen er dus controleurs op. En ik had een ticketkaart, had ik nog één ticket van, maar ik had die nog niet geactiveerd. En dan in die tijd kreeg ik dus een boete van €90, omdat ik dus dat ticketje dat ik nog had, niet had geactiveerd.
0: Wat helemaal terecht is. Je hebt een boete gekregen omdat je geen geldig ticket had. Dat is gewoon...
1: En ik moest er maar voor twee haltes op de bus.
0: Ja, ik weet het, maar ja, dat is zo, Jorben, jij blijft dat maar zeggen. Maar zeg maar, dat maakt toch helemaal geen verschil?
1: Maar... Twee haltes.
0: Ja, de kans wordt kleiner dat je gepakt wordt, ja.
1: Ja, dus dat was het eerste deel.
0: Oké.
1: Okay. Dat is ook nog het tweede deel. Dat was vandaag.
0: Ja.
1: Vandaag, op deze zonnige zaterdag toch wel,
0: ja.
1: Zat ik op de bus. Maar ik had dus opnieuw geen ticket. Omdat ik dacht, weet je, van hier naar het centrum is niet zo ver. Maar opnieuw... Opnieuw, de kans is heel klein, maar opnieuw stappen er dus die controleurs op van de lijn.
0: En was dat dezelfde lijn dat die opstapte?
1: Nee, dat was wel een andere lijn.
0: Ah ja, oké, okay, want dat is wel... Ik heb dat nog nooit gehad op zo'n korte tijd, twee keer controle, want dat gebeurt toch niet zo vaak?
1: Nee, ik heb in de zoveel jaren dat ik de bus neem misschien drie keer een controle gehad.
0: Waarvan twee keer nu op twee weken tijd?
1: Ja, die stappen op. Ik denk echt dat ze het op mij gemunt hebben eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus die controleurs die stappen op en dan zie ik, ik raak in de stress, want ik had opnieuw geen ticket. Dus ik heel, heel snel en proberen onopvallend toch nog een ticket te kopen.
0: Ja.
1: Maar die controleur die stond voor mijn neus. Dus eerst was die iedereen aan het controleren. En op de tijdspanne van pakweg een minuut heb ik... op een of andere manier toch een ticket kunnen scoren en hebben ze dat gecontroleerd en hebben ze niet gezegd, hey labba.
0: Maar het betekent wel dat je dus opnieuw aan het zwartrijden was. Dat is, je bent jezelf wel echt niet populair aan het maken nu natuurlijk.
1: Nee, maar ik ben toch aan het overwegen om nu toch een abonnement te nemen, omdat dat anders twee boetes, dan is dat al aan de prijs van zo'n abonnement en dan komt dat niet veel voor tegen eigenlijk.
0: Maar Jorben, jongen, wat een verhaal. Dus ja, ik ben blij dat je dan niet gepakt bent, maar eigenlijk ben ik ook niet blij, want je had misschien even je lesje moeten leren vandaag.
1: Ja. Maar ja, sorry de lijn, ik zal het nooit meer doen.
0: Ja, twee keer zwartrijden op twee weken tijd vind ik wel heftig. Maar het is wel een heel goed verhaal. Ik ben blij dat je het dan toch eindelijk hebt kunnen afmaken, Jorben. En dan moet je nog veel de bus nemen de komende dagen?
1: Eigenlijk elke dag, maar zal ik misschien ook niet echt te goed gaan als het dan echt...
0: Maar nee, ben je dan elke dag aan het zwartrijden, of niet?
1: Daar ga ik mij niet publiekelijk over uitspreken.
0: Jorben, oh my god, jongen, echt.
1: Kunnen we een plaat rijden?
0: Oh, ja, ik zou... Het was beter dat je gevraagd had om het anoniem te doen, denk ik, niet zo naast wat.
1: Ja, daar kom ik niet mee.
0: Jorben, ja, dankjewel om je verhaal te delen. Merci om even te wachten en dan veel plezier nog vanavond. Hè.

0: Don't Be So Shy, 1 minuut voor 11. Er komen keiveel berichten binnen. Ik ben blij, want Christel is ook happy. Ze zegt, hey Timo, je show is weer fantastisch. Je draait zoveel fantastische liedjes. Oh, Christel, dat is speciaal voor jou natuurlijk. Er komen hier nog keiveel berichten binnen. Je bent duidelijk niet de enige die naar de radio aan het luisteren is vanavond. Waar ben jij nog mee bezig? Zometeen zullen we onze lijn nog eens opengooien. En ik moet ook eens even bellen naar Emma, denk ik. Die stuurt hier net een berichtje.
1: Hey Q Music, zouden jullie ons willen bellen? Want wij willen graag op de radio komen. Doei!
0: Doei! Ah ja, tuurlijk wil ik jullie bellen. Dat is voor zometeen. Eerst het nieuws van 11 uur. Dat krijg je van Julie. Goedenavond.
2: De federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt collega Maarten Knuts.
3: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
2: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. Twee mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en van witwassen onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken, dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact kwam zitten nu in quarantaine.

0: In volgende week blijft het zo.
1: Dankjewel Julie. Misschien nog een kleine quiz. Denk jij dat er nog een file staat om 1 over 11?
0: Ik mag hopen van niet.
1: Inderdaad, helemaal juist.
2: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirela.
1: Ah nee, ja, het is het laatste uur van de zaterdag. Het is donker, het is gezellig. En je krijgt zowat de beste schijven ooit gemaakt nu.

0: Purple Disco Machine, Kungs and Substitution Back You. En dan zou ik willen vragen van, wat ben jij dan op dit moment aan het doen? Maar ik denk dat ik het al weet. Je bent misschien onderweg naar de Q-party in Glabbeek. Die is daar vol een bak gestart. Heel veel mensen die foto's sturen vanuit de auto. Onder andere Aurélie uit Heist op den Berg. Die zegt dat ze net gearriveerd is op de Q-party met de jarige zus die haar Sweet 30 gaat vieren. Ik wist niet dat ze dat ook deden op 30 jaar. Sweet 30, voilà. Veel plezier, geniet ervan. Straks eens even kijken of we nog kunnen inprikken op die Q-party daar. Erik, die is onderweg vanuit Oostenrijk. Die heeft daar genoten van een groot feestje. Sophie uit Leiden, die is kaarsen aan het maken vanavond. En Urs, die luistert mee naar Q van op een boot in Michigan. From the United States of America. Dat is heel cool. Fijn dat jullie met z'n allen zijn, dat wij samen de avondclub mogen vormen. En je weet het of je weet het niet, maar bellen, dat kan ook heel de avond nog op het nummer 0800 56 090. Ik herhaal het nummer 0800 56 090. Hallo, goedenavond. Met wie spreek ik?
1: Met de Giro!
0: Met de Giro! Van de... Wow! En de Giro van waar?
1: Van
0: Sint-Dimpenaar. Ja, dat versta ik niet zo goed.
1: Sint-Dimpenaar.
0: Amai, zeg maar, zo leuk dat jullie naar de radio bellen. Wat doen jullie vanavond?
1: Een caféavond. Oh.
0: Een caféavond met de Giro. Wacht, vertel eens, hoe oud zijn jullie?
1: 12 en...
0: Ja, niet allemaal door elkaar, hè. Eén voor één. Hoe oud zijn jullie?
1: 12 jaar.
0: 12 jaar en jullie gaan op café, allemaal tezamen.
2: Het is een evenement van de Giro.
0: Een evenement van de Giro?
2: De Giro
0: steunen. Oh, dus jullie hebben het café geopend.
2: Ja, het is onze Giro.
0: Oh, tof is dat, zeg. En waar moeten we zijn?
2: In Geel.
0: In Geel, oké. Okay, bij de Giro, ja. In Geel, vanavond caféavond. Vertel eens, wat staat er allemaal op de menu?
2: Bier, wijn, lekkere drankjes, hapjes, een beetje van alles eigenlijk.
0: En is er al wat volk?
1: Ja, heel veel.
0: Is het echt? En moeten jullie dan opdienen ook?
1: Leiding.
0: Oh, de leiding dient op en jullie, wat moeten jullie doen dan?
1: Spelen.
0: Oh, dat is de perfecte avond. Zeg ja, geniet er daarvan en niet stiekem van het bier proeven, hè? Nee, dat was denk ik een nee. Giro, heel veel succes daar in Geel. En als jij zelf niks te doen hebt vanavond, ja, je weet waar je moet zijn, hè. De caféavond daar. Salutjes, bye bye.

met de Giro aan de lijn. Daar is het caféavond. Het is vanavond ook Q-party in Gladbeek. Ja, het is zaterdag natuurlijk. Het is weekend. Maar ook in dat weekend wordt er gewerkt. Wouter die zegt, hey Timo, ik heb net gedaan. Onderweg naar huis, nu eten en slapen, want morgen is het opnieuw werkendag. Maar ga je nu nog eten, Wouter? Na jouw shift? Dat is wel echt heel laat, toch? Al ja, smakelijk en drive safe.

0: als je met de avondshift zit, dan moet je natuurlijk nog avond eten. Na je shift. Allee, ik moet zeggen, ik ben ook bezig met de avondshift, maar ik heb wel al gegeten. Dus ik ga zo meteen niet meer eten. Wouter uit Brugge, goedenavond.
1: Dag, Dino.
0: Hallo, zeg Wouter, jij gaat nu nog eten, jong.
1: Ja.
0: Maar echt avondeten?
1: Ja.
0: Dat kan toch? En wat staat er dan op menu?
1: Ik weet wel niet meer wat er in mijn koelkast ligt, joh.
0: Jij moet echt nu nog gaan kokkerellen zo meteen.
1: Ja, maar ik vlees smijt ik gewoon op de hil. Dat zijn zo van die aardappelen dat je in de winkel kunt kopen en zo van die zakjes te gewoon op te warmen in de microfoon. Dit is nog geen 10 minuten na mijn eten is klaar, dat valt nog mee.
0: Dat is misschien maar goed ook, maar je zegt nu vlees, je zegt de patatjes, maar en de groentjes, zijn die er ook of niet?
1: Als dat zo'n snel menu is, dan lukt dat helemaal
0: niet. Oké, maar dan moet je het houden bij worst en patatten, ook belangrijk. Wouter, en moet je morgenochtend weer vroeg opstaan dan?
1: De wekker loopt af om 6:30.
0: Oh, jongen toch. Houd veilig op de baan, hè. Genoeg slapen zo meteen, hè.
1: Ja, dat is sowieso. Ik heb een nieuw bed, dus ik ga terug top slapen.
0: Verse lakentjes, dat gaat fantastisch zijn, jong. Kruip er zo meteen in na het avondeten en nog een fijne avond. Salut, man.
1: Hoi, bedankt. Salutjes.

Je voelt het. De sfeer en de BPM, de beat per minute, zitten hoog. Om 5 minuten voor 11:30. Dat moet natuurlijk omdat het zaterdag is. Het is weekend, het is feest. We moeten dat vieren met zometeen Back Your Music. Een hit die al jaar en dag niet meer op deze radiozender is gedraaid. Het is een Nederlandstalig nummer dat eraan komt. Uit Nederland ook, niet uit België. Het is een nummer uit 2010. En ik ben er zeker van, mocht je zo net thuis aankomen, zometeen als we dat nummer gaan draaien, dat je nog 3 minuten langer in je auto gaat blijven zitten. Gewoon om het helemaal uit te kunnen luisteren. Zo goed is het, echt waar. Als je al een poging wil wagen om een keer te raden welk liedje ik hier aan het beschrijven ben, mag het doorsturen. Een hit uit 2010 uit Nederland. En je gaat hem waarschijnlijk volledig kunnen meezingen. Zometeen Back Your Music. Eerst nog... Ja, mijn favoriete hit uit de Q Top 40, moet ik toch wel heel eerlijk zeggen. Ik zie dat hij deze week op nummer 18 stond. Dat is dik verdiend. Mag eigenlijk nog een beetje de lucht in.

0: dat is een goede energy boost. Just a little. Juste en Sam Harper, back in music. Ja, ik zei dus, ik ga nu een liedje draaien dat al jaren en dag niet meer op Q-Music is gespeeld. En het is een liedje uit 2010 uit Nederland. En je gaat er 3 minuten langer voor in je auto blijven zitten, mocht je nu thuis arriveren. Ik ben er zeker van. Ja, veel mensen die denken dat het Marco Borsato is. Echt gigantisch veel berichten in de Q-app van mensen die sturen. Is het dit liedje van Marco Borsato?
1: Nee, je hoeft niet naar huis.
0: Nee, dat is het niet. Dan vraagt er nog iemand. Silke, die vraagt, is het dit liedje van Marco Borsato? Nee, ook dat niet.

Nee. Het is geen Marco Borsato dat je nu krijgt om 11:30 op zaterdagavond. Zou eigenlijk ook wel niet slecht zijn. Het is wel echt... Ja, ik word er even stil van. Dit wordt goed. Het zijn de opposites. Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt. Maar dit kan je toch woord voor woord mee roepen in de auto. Dit gaat zo goed zijn. Licht uit. 11:50. Goedenavond.

Je denkt misschien, oei, is het al foute uur? Maar nee, ja, heel af en toe pikken we daar gewoon eens een hitje uit. Dario G. En Sunshine stuurt ook al iemand in de queue van, amai, wat een speciale videoclip. Ik heb die nog nooit gezien, ja. Dat is inderdaad een heel speciale videoclip. Maar als je deze muziek leuk vindt, hè, elke ochtend van maandag tot vrijdag het foute uur met Maarten en Dorothee tussen 9 en 10. Nu is het 20 voor 12 op je zaterdagavond. Je kan nog bellen naar de radio. Dat kan op het nummer 0800 56 090. Mocht je dat niet goed verstaan, ik zal het nog even herhalen. 0800 56

0: Oké, maar hoe doe je dat dan? Twee radioshows tegelijk?
1: Ja, wanneer ik een beetje vrij heb, dus wanneer ik niks moet doen op dit moment, dan ben ik, dan ben ik gewoon even een beetje gewoon via voorbeluistering naar jullie aan het luisteren.
0: Ah, oké. En wat vind je er al van de show? Het was chaotisch vandaag, hè?
1: Ja, het was heel chaotisch, inderdaad, ja.
0: Oei, ja, dan voilà. Kijk, dat is de feedback dan, hè, van een andere radiomaker. Toch even fijn om dat ook te hebben. Was het slecht, Stefanos?
1: Nee, het was niet slecht, maar ik ben, ik weet niet of heel veel luisteraars dat weten van mij. Van chaos, ik hou ervan.
0: Van chaos? Ah ja, want jij bent nog van de tijd van Tom de Kok, hè, toen die Tom de Kok hier zat, hè, op dat uur.
1: Inderdaad, ja, met heel veel radiocontent en al. Dat was echt toen een gekkenhuis, want nog steeds van chaos hou ik ervan.
0: Ah, voilà, oké, dat is goed. Dan ben ik blij dat jij tenminste al houdt van de chaos. Ik hoop dat de andere luisteraars het daarmee eens zijn. Maar vertel eens, wat gebeurt er dan allemaal daar op de lokale radio bij jou?
1: Ja, wat er nu gebeurt, elke eerste zaterdag van de maand wordt er eigenlijk een soort van een Mike Wavis and Friends editie gedaan. Dat wordt bij verschillende genres gedaan, hardstyle, uptempo en ook, ook misschien rouwstyle. Dus er worden echt zo verschillende genres eigenlijk gedaan.
0: Oké, van alles bij elkaar in de mix dan. En jij babbelt dat aan elkaar, of hoe zit dat dan?
1: Ja, ik doe natuurlijk het begin, dus de voice-over. In het begin begin ik alles aan te kondigen wat de line-up dan is. En daarna, op het einde, beginnen Mike en ik dan gewoon een beetje door elkaar te mixen.
0: Oh, leuk. Oh, heel tof. Ja, ik zou zeggen, luisteren, maar ja, toch niet, want bij Q is het ook... Allee, er komen nog echt veel goede schijven aan wel dit uur. Dus het is een beetje moeilijk, hè, Stefanos. Ik wil niet te veel reclame maken voor u ook niet, hè.
1: Nee, ik weet het, ja. Ik snap u wel. Maar ja, het is ook jouw programma. En jij moet ermee doen wat je wilt, natuurlijk.
0: Ja, en kan jij geen reclame maken voor ons?
1: Ik zat juist te denken, misschien tijdens het einde van het programma kan ik wel zeggen, maar kijk, volgende week zijn we er niet, dus volgende week luisteren we allemaal naar Q Music met Timo Piada.
0: Maar dat is nu pas, dat is een goede deal, dat vind ik heel tof. Stefanos, ook nog even kort aanvullend, altijd als jij op de radio bent, dan komen de vragen binnen, hoe gaat het met jouw vriendin?
1: Ja, het gaat helemaal goed met mijn vriendin. We zijn al in oktober 3 jaar samen,
0: ja.
1: Dus het gaat heel goed.
0: De tijd vliegt, hè. Amai.
1: Inderdaad, ja.
0: Oh, fijn, Stefanos. Ik ben blij dat alles goed gaat. Veel succes nog daar op de radio. En tot de volgende, hè.
1: Ja, tot de volgende, zou ik zeggen.
0: Yo!

Wat een schone madame, Dua Lipa en Dance the Night. Zeg, ik las vandaag echt iets heel gek, maar echt iets gek over deze meneer. These beautiful things that I've got. Hey, die ken je wel, Benson Boone. Heeft al heel wat Q-hits op zijn naam. Het was een artikel dat ik las online. Het is echt gebeurd. Ik kan het... Is heel speciaal. Ik zal het even kort uitleggen. Dus Benson Boone die ging bijna beginnen aan een optreden in een grote arena. Backstage wilde hij nog even een plasje gaan doen. Hij had een foute afslag genomen in de backstage, waardoor hij uiteindelijk op een, oh ja, in een toilet beland is, waar ook de bezoekers konden komen. Dus hij stond in een toilet, openbaar, waar ook de bezoekers die naar het concert gingen kijken, konden komen. Oké, ja, en dan denk je van oké, dan gaat hij waarschijnlijk een fan tegenkomen. Dat is ook gebeurd, maar hoe? Dat is toch maar iets speciaals. Hij moest dus nog een plasje doen, maar blijkbaar heeft Benson Boone de gewoonte om, als hij aan een urinoir staat, je weet wel, zo'n plasbak tegen de muur, om zijn broek dan volledig tot op zijn enkels naar beneden te doen. En ook zijn onderbroek. Dus die staat er dan in zijn blote kont. En zo stond hij ook te plassen in het openbare toilet daar in de arena. Plots komt er een fan binnen. Die komt dan opeens. Die ziet dan Benson Boone, de artiest waar hij naar gaat kijken, staan in zijn blote kont, al plassend in het urinoir. Ja, dat moet toch wel echt een van de gênantste dingen zijn die je kan meemaken, denk ik dan. Maar ook, wie plast er nu met zijn broek tot op zijn enkels? Dat vind ik toch maar iets heel speciaals.

Cecile die zegt dat hij het wel eens geregeld ziet op een feestje als hij uitgaat. Dat mensen hun broek laten zakken tot op de enkels, inclusief onderbroek, om te plassen aan het urinoir. Ja, ik vertelde daarnet dat Benson Boone dat blijkbaar ook altijd doet en dat hij dan gezorgd heeft voor een vrij gênant moment met een fan die hem tegenkwam met zijn broek op zijn enkels. Benson Boone, hè? Een artiest die ja, nu op dit moment geen hit meer heeft, dus we draaien hem niet meer zo vaak bij Q-Music. Nu loopt natuurlijk heel de inbox vol van Q-Music met de vraag, wil je niet nog eens even dat liedje van Benson Boone spelen? Al veel te lang niet meer op de radio geweest. Van Beautiful Things. Is wel een goed liedje. Het stond niet gepland in de playlist, dus als je het dan tegen niemand zegt, wil ik het wel even wagen om de komende 3 minuten Benson Boone te spelen. Als je daar akkoord mee bent natuurlijk. Ja, er zijn echt heel veel mensen die het graag willen. Ik ga het gewoon doen. Beautiful Things, 8 minuten voor middernacht. Dit is Benson Boone, back you. Four.

0: Op veel verzoek bij deze Benson Boone en Beautiful Things. Het is bijna middernacht. Al ja, de laatste minuten zijn ingegaan. Om middernacht sluit ook de telefoonlijn van Q-Music. Dat kan je niet meer bellen naar de studio. En ik moet zeggen, de lijnen zijn nog altijd druk bezet. Ik dacht, ik zal er nog eentje opnemen. Hallo, goeie avond. Dag, Wouter.
1: Dag, Timo.
0: Hallo, zeg Wouter, jij gaat nu nog eten, jong.
1: Ja.
0: Maar echt avondeten?
1: Ja.
0: Dat kan toch. En wat staat er dan op menu?
1: Ik weet wel niet meer wat er in mijn koelkast ligt, joh.
0: Jij moet echt nu nog gaan kokkerellen zometeen.
1: Ja, maar ik vlees smijt ik gewoon op de hil. Dat zit zo van die aardappel, omdat je in de winkel kunt komen en zo aan die zakjes te gewoon op te warmen in de microfoon. Nog geen 10 minuten naar beneden is klaar, dat valt nog mee.
0: Dat is misschien maar goed ook, maar je zegt nu vlees, je zegt de patatjes, maar en de groentjes, zijn die er ook of niet?
1: Als dat zo'n snelle menu is, dan lukt dat
0: helemaal
1: niet.
0: Oké, maar dan moet je het houden bij worst en patatten, ook belangrijk. Ja, Wouter, en moet je morgenochtend weer vroeg opstaan dan?
1: De wekker loopt af om 6:30.
0: Oh, jongen toch. Houd veilig op de baan, hè. Genoeg slapen zo meteen, hè.
1: Ja, dat is sowieso. Ik heb een nieuw bed, dus ik ga terug top slapen.
0: Verse lakentjes, dat gaat fantastisch zijn, jong. Kruip er zo meteen in na het avondeten en nog een fijne avond. Salut, man.
1: Hoi, bedankt. Salut.

0: De laatste woorden van de zaterdag. Nathalie, jij hebt ze. Zeg maar.
1: Ik zou graag iedereen dat nog aan het meelopen is in levensloop in Deinze, zou ik allemaal heel graag de groetjes doen. En nog heel veel succes deze nacht. En tot morgen vroeg, iedereen.
0: Oh, slaap wel, Nathalie.
1: Slaap wel.
0: Het nieuws van 12 uur krijg je van Julie. Goeienacht.
2: Goeienacht. De onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs dan uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat meldde de lokale autoriteit. De middelbare scholen waren er gisteren dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers ook opgepakt en een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond, dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt vlakbij een treinstation waar normaal heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand was gisteren ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgebied in brand hadden gestoken. En door het warme en droge weer verspreidt het vuur zich snel. En in Frankrijk geldt morgen code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen voor regen en overstromingen die eerder het noorden en het oosten van Spanje teisterden. In Spanje was daarom enkele dagen code rood van kracht zelfs. Eén persoon kwam daarbij om het leven. Vannacht zijn er hoge wolken met hier en daar mist bij minima rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden.

0: Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Welkom bij een nieuwe Lost Radio Show. Zo meteen hoor je Domino van Oxia uit 2006 in een gloednieuwe remix van R.S. Carter. Maar we starten met een track van mezelf uit 2024, dat is 2 jaar geleden, met Black Friday, een remix van Tom Odell. Welkom.

0: Q-Music.
1: Lost Radio by Lost Frequencies.
2: Je hoorde Fate van Delta Volts, een Brusselse producer. En de volgende neemt ons mee terug naar 2006, 20 jaar geleden. Want toen kwam Yeah Yeah van Body Rocks uit, wat echt een clubhit was. 20 jaar later blaast Lina Plunks nieuw leven in met de eigen remix.

0: music. Lost Radio by Lost Frequencies.
1: You heard the Francis Mercier remix van So Good van Camel Fat and Josh Gigante. After the week met een leuke samenwerking van Frankie Wa en Tripolism. Die slaan de handen in voor een track voor de house liefhebbers. Geniet ervan en heel graag tot volgende week.